0: van 3 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsuit Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau EP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Radio Nieuws.
1: Museum Vliegbasis Delen lijkt een boerderij, maar dat is het niet. Zaterdag en zondag, tijdens Open Monumentendag, kon je gratis naar binnen. Maar normaal gesproken kan je er natuurlijk ook terecht. Kijk maar even mee wat er allemaal te zien is.
2: Nou, vandaag is het Open Monumentendag. Het museum zelf is te bezoeken zonder dat er entree gegeven wordt. We hebben wat speciale activiteiten voor kinderen.
3: Het is een leuke sfeer. Het is het loopt lekker door. Het is gewoon gezellig en kinderen gesminkt, et cetera. Het is gewoon leuk.
4: Hoe lang bestaan jullie?
2: Op deze locatie zitten we nu 30 jaar. En ik denk dat totaal, daar lopen de verhalen een beetje over uiteen. Maar denk ik dat we inmiddels de 40, 45 jaar aantikken. Nou, wat we hier eigenlijk heel goed kunnen zien is hoe groot het gebied is. Het gebied is qua totale oppervlakte, hè, wat men dus in een aantal maanden opgebouwd heeft, groter dan de huidige luchthaven van Schiphol. En dat is natuurlijk een gigantische oppervlakte. Hè, wij staan nu hier. En hier was dus vroeger ook de ingang. Waar we naast staan, wat ook een hele interessante is, dit is de romp van een George Stirling. En op een gegeven ogenblik worden wij als museum gebeld dat er een boer was en die had besloten om een nieuwe geitenstal te gaan bouwen. En die had dat vliegtuig was bij hem in het weiland dus terechtgekomen en die had het dus gebruikt als geitenstal. En die vroeg of wij geïnteresseerd waren. De Canadezen hebben dus al deze spullen achtergelaten. En niet alleen motorfietsen, maar ja, hier staan dus de befaamde Harleys, Indians, Nortons, BSA. Die hebben ze niet mee teruggenomen. En vanuit hieruit zijn eigenlijk de eerste politieauto's, brandweerauto's, zelfs de eerste transportvoertuigen. Die zijn vanuit de delendump, zoals het dan zo mooi heet, gedistribueerd dus over Nederland. En daardoor is Nederland weer op gang gekomen.
5: Legaal en illegaal.
2: Het thema is erfgoed in gevaar. Om dus aandacht te vragen voor de toestand van ons pand. Speciale activiteiten te doen voor de kinderen. Ze kunnen zich verkleden. Ze gaan op de foto. Ja, eigenlijk om toch heel laagdrempelig kennis te laten maken met een museum.
3: Dit is... Het klinkt gek, maar ik heb een Engels uniform aan, maar ik heb toch een Nederlandse uitbeelding. Want ik beeld hier de Dutch nummer 10 commando uit, die bij de slag om Arnhem mee zijn gegaan om de Britten te assisteren.
4: En dat waren dus Nederlanders in dienst van het Engelse leger?
3: Dat klopt. Oftewel Engelandvaarders.
4: Wat is dit gebouw eigenlijk?
2: Het is ingericht als een boerderij, of eigenlijk gebouwd als een boerderij. Met het idee om het te laten opgaan in het landschap. En als het opgaat in het landschap, zou het vanuit de lucht niet herkenbaar moeten zijn als een luchtmachtbasis. Nou kijk, dit geeft dus aan dat voor een standaardboerderij dit best wel een behoorlijk dikke muur is. Je kan niet een boerderij neerzetten en dan een toren ernaast en dan denken dat men dat vanuit de lucht niet ziet. Dus dit was eigenlijk de geïmproviseerde verkeerstoren en hier kan je dus heel goed zien dat je dus over het hele vliegveld heen kijkt. Vliegbasis Delen, toen het gebouwd werd, heeft het eigenlijk dus gefungeerd als hart van de Duitse luchtverdediging van Calais tot aan het puntje van Denemarken. Dat heeft ook weer gezorgd dat men besloten heeft om dat als blauwdruk te laten dienen voor de latere NAVO-luchtverdediging. En het is heel belangrijk voor onze koninklijke luchtmacht. Van de kleine eenmotorige vliegtuigjes tot aan de helikopters. Het is een ouderwetse 3-helikopter. Die is bijzonder frequent gebruikt door onze luchtmacht. Ook voor hele bijzondere missies. Het favoriete vliegtuig, notabene van koningin Beatrix. Omdat dit was het enige helikopter waar ze dus met hoed en al in kon stappen. Defensie heeft naar verluid jaren later een uitstekende VIP-helikopter laten ontwikkelen met leren interieur. 2-motorig, want deze heeft ook maar 1 motor. Dus als hij ermee stopt, dan krijg je het best wel een beetje warm, zeg maar. Koningin Beatrix vond dat dus helemaal niks. Want ze kon niet haar hoed ophouden terwijl ze instapte. Maar Dat is een verhaal. Het is wel een leuk verhaal.
4: Wat levert het jullie op?
2: Het levert ons eigenlijk niets op. Maar goed, soms is het belangrijker dat mensen weten dat je er bent. Dus het levert met name publiciteit op. En het nodigt uit om mensen nog eens een keer terug te laten komen. En nader kennis te maken met wat er in deze omgeving dus allemaal gebeurd is en allemaal speelt.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooizo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt.

Weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel?

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Het nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: De landelijke OV-staking was ook goed te merken bij station Ede-Wageningen. Waar het normaal krioelt van de mensen, waren er nu amper mensen te vinden. Met uitzondering van een gestrande buitenlandse reiziger. Ook de parkeergarage bij het station was zo goed als leeg. Een aantal stakende buschauffeurs verzamelden zich bij het station Ede-Wageningen. Er wordt gestaakt vanwege de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Buschauffeur en kaderlid van het FNV, Gerrit Vink, vertelt ons er meer over.
2: Het gaat om...

0: en staat gewoon stil.
1: En daar kwam toevallig een niet-stakende buschauffeur aangereden.
2: Waarom staakt u niet mee, als ik vraag mag?
3: Ja, waarom staak ik niet mee? Het is eigenlijk heel simpel. Ik vind dat ons bedrijf Transdev door de vakbonden misbruikt wordt. Omdat ze gewoon aan tafel hadden moeten zitten met onze minderheidskabinet. Zodat ze ja, toch hun doelstellingen voor een groot gedeelte hadden kunnen bereiken. Wat ze niet gedaan hebben. Ze hebben gelijk naar het stakingsmiddel gegrepen en daardoor benadelen ze in mijn ogen gewoon ja, het merendeel van werk in Nederland. Zowel de treinen, het openbaar vervoer, van de bussen. Dus nee, dat vond ik niet op zijn plek.
2: Wat ziet u als oplossing?
3: Nou, om te beginnen zijn er problemen die moeten worden opgelost. Maar dat is niet alleen dit. Het gaat veel verder dan deze problemen. Maar ik denk dat de vakbonden gewoon niet zo kinderachtig moeten doen. Ze moeten gewoon aan tafel gaan zitten. Ze moeten gewoon met het kabinet gaan onderhandelen. Om te zorgen dat ze hun doelstellingen kunnen halen. En daar kunnen ze veel meer mee bereiken dan door simpelweg te gaan staken. Dat is mijn mening.
2: Ondanks zeg maar jullie strijd, maken jullie er ook volgens mij wel een beetje gezellige dag van met z'n allen.
0: Ja, het is natuurlijk wel als je met z'n allen actie voert. Hè, het gaat om collegialiteit en met elkaar. Ja, eigenlijk is het gewoon één grote vuist maken. En dat kan alleen als je dat collectief doet. En als we dan toch zoiets moeten doen, ja, dan proberen we het voor de mensen natuurlijk wel leuk te maken om... Om dan ook te laten zien dat ze wel actie aan het vuren zijn. Maar daar mag best een kopje koffie of een broodje bij natuurlijk.
2: Krijg jij geen een broodje hamburger?
3: Nee, ja, ze hadden het al over barbecues en weet ik het allemaal. Maar ja, vind het niet op zijn plek om feest te gaan vieren. Water en brood.
0: De mensen die actie voeren, die krijgen niet doorbetaald. Maar als lid van de vakbond krijg je wel van de vakbonden, krijg je, dat noemen ze een stakingsuitkering. En dat is minder als dat je normaal zou verdienen. Maar ja goed, het is iets van, ik geloof 75% of 80% van je loon wat je dan via de vakbond als lid uitbetaald krijgt.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eén Vallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eén Vallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Het nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: De landelijke OV-staking was ook goed te merken bij station Ede-Wageningen. Waar het normaal krioelt van de mensen, waren er nu amper mensen te vinden. Met uitzondering van een gestrande buitenlandse reiziger. Ook de parkeergarage bij het station was zo goed als leeg. Een aantal stakende buschauffeurs verzamelden zich bij het station Ede-Wageningen. Er wordt gestaakt vanwege de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Buschauffeur en kaderlid van het FNV, Gerrit Vink, vertelt ons er meer over.
2: Het gaat om afbraak van sociale zekerheid, van sociale voorzieningen. Ja, die gaan iedereen aan en dat is gewoon onacceptabel. We zijn hier natuurlijk vanuit vakbonden al wat langere tijd mee bezig. We hebben een aantal maanden geleden een...

0: waarom sta ik niet mee? Het is eigenlijk heel simpel. Ik vind dat ons bedrijf Transdev door de vakbonden misbruikt wordt. Omdat ze gewoon aan tafel hadden moeten zitten met ons minderheidskabinet. Zodat ze ja, toch hun doelstellingen voor een groot gedeelte hadden kunnen bereiken. Wat ze niet gedaan hebben. Ze hebben gelijk naar het stakingsmiddel gegrepen. En daardoor benadelen ze in mijn ogen gewoon ja, het merendeel van werk in Nederland. Zowel de treinen, het openbaar vervoer, van de bussen. Dus nee, dat vond ik niet op zijn plek.
1: Wat ziet u als oplossing?
0: Nou, om te beginnen zijn er problemen die moeten worden opgelost. Maar dat is niet alleen dit. Het gaat veel verder dan deze problemen. Maar ik denk dat de vakbonden gewoon niet zo kinderachtig moeten doen. Ze moeten gewoon aan tafel gaan zitten. Ze moeten gewoon met het kabinet gaan onderhandelen. Om te zorgen dat ze hun doelstellingen kunnen halen. En daar kunnen ze veel meer mee bereiken dan door simpelweg te gaan staken. Dat is mijn mening.
1: Ondanks zeg maar jullie strijd, maken jullie er ook volgens mij wel een beetje een gezellige dag van met z'n allen.
2: Ja, het is natuurlijk wel als je met z'n allen actie voert. Hè, het gaat om collegialiteit en met elkaar. Ja, eigenlijk is het gewoon één grote vuist maken. En dat kan alleen als je dat collectief doet. En als we dan toch zoiets moeten doen, ja, dan proberen we het voor de mensen natuurlijk wel leuk te maken om... Om dan ook te laten zien dat ze wel actie aan het vuren zijn. Maar daar mag best een kopje koffie of een broodje bij natuurlijk.
1: Krijg jij geen een broodje hamburger?
0: Nee, ja, ze hadden het al over barbecues en weet ik het allemaal. Maar ja, vind ik niet op zijn plek om feest te gaan vieren. Water en brood.
2: De mensen die actie voeren, die krijgen niet doorbetaald. Maar als lid van de vakbond krijg je wel van de vakbonden, krijg je, dat noemen ze een stakingsuitkering. En dat is minder als dat je normaal zou verdienen. Maar ja goed, het is iets van, ik geloof 75% of 80% van je loon wat je dan via de vakbond als lid uitbetaald krijgt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: om dit te kunnen doen. Mensen die dus een oude brommer inleveren en een nieuwe scooter willen kopen, krijgen een korting op het aankoopbedrag.
1: Van?
0: Maximaal 1200 euro.
1: De gemeente Ede werkt voor deze inruilsubsidie samen met twee bedrijven. Scooterservice Ede en Dirkse Scooters uit Lunteren.
2: Dit zijn de elektrische modellen die we hier hebben staan. Nou, ik zal dus eentje naar voren halen. Dit is een hele gangbaar elektrische model. Wordt veel verkocht. Mooie grote buddyruimte. Kan de klant ook nog wat meenemen. 1200 euro kun je elektrische scooter rijden. En er zijn twee varianten. Heb je een 25 kilometer, dan mag je op het fietspad. Of heb je een 45 kilometer. En dan moet je dan alleen wel een zwaarder helm op. Dus toch heel veel mensen hier op de Veluwe kiezen toch nog wel voor een 25 kilometer uitvoering. Dan moet je tegenwoordig wel een helm op, alleen dan mag je een lichte pedelec helm moet je daarvoor op.
1: Je hebt aan de subsidievoorwaarden voldaan. Dan zou je eigenlijk je oude scooter eigenlijk gewoon in kunnen ruilen voor een compleet nieuwe elektrische scooter.
2: Ja, gratis. Ja, klopt. Ja. Dus dat is heel interessant. En wij hebben in gemeente Veenendaal is de actie een paar maanden geleden al begonnen. En daardoor hebben wij daar echt wel veel scooters al doorverkocht.
1: Wat zie je als het voordeel van een elektrische scooter?
2: Nou, het is zuiniger rijden. Stil rijden, vooral als je hier op de Hoge Veluwe komt. Ja, je hoort niks, je mag overal rijden waar je rijden wil. Dus het is heel rustig, geen geluid. Het is als radius is ook steeds uitgebreider, dus dat qua kilometers wat je kunt rijden. Dus ja, dat is heel, heel interessant.
1: Wie rijdt er nou nog scooter? Is dat alleen jeugd?
2: Nou, de laatste jaren hebben wij heel veel scooters verkocht, inderdaad voor de jeugd. Maar ook heel veel de mensen die de tweede auto te duur is, die zeggen we pakken een scooter erbij. En die mensen kopen toch wel het meeste elektrische scooters, echt voor woon-werkverkeer. De jeugd kiest toch heel veel voor de brandstofscooter. Het geluid. En het meestal toch een beetje een stoerdere uiterlijk.
1: Op straat, bij de school in Ede, zagen we nog veel benzine scooters en brommers staan. Maar we kwamen ook één elektrische scooter rijden tegen. Luc, jij kwam hier net voorbij rijden op je elektrische scooter. Heb je hem al lang?
3: Ja, een paar maanden nu, sinds januari. Dus alweer even.
1: Waarom de keuze voor elektrisch?
3: Ik vond hem sowieso er mooi uitzien dus. En het is veel goedkoper dan benzine. Heb ik uit ervaring, want ik heb ook een benzine scooter gehad. Maar het is een paar euro voor 100% en dan kun je weer 50 kilometer. Dus,
1: En hoe lang duurde het dan over om hem op te laden?
3: Meestal voor echt, als hij bijna leeg is, denk ik een paar uur, 4 uur of zo. Dus dat valt op zich mee en dan kun je weer 50, 60 kilometer minimaal.
1: Hoe snel gaat hij?
3: Gewoon netjes 50.
1: Kun je ze wel opvoeren?
3: Dat kan zeker. Dat is die van mij uiteraard niet, maar volgens mij kan het wel, ja.
1: Ja, mis je het geluid?
3: Altijd een beetje, maar ja, weegt naar mijn mening niet echt op tegen de prijs die ik er nou voor betaal.
1: Wat kostte deze voor jou?
3: 2000 denk ik, met alles erop en aan.
2: De duurste die wij dan hebben zit je op 3700, 3800 euro. Maar dan heb je ook een asradius van bijna 200. Dus dat is wel serieus kilometers.
1: Dan zit het geld vooral aan de accu?
2: Klopt, ja, de accu is de duurste van de scooter, van de elektrische scooter, ja.
1: Ze moeten hun oude scooter inleveren.
2: Klopt.
1: Ga je hem dan nog recyclen voor de onderdelen? Of?
2: Nee, dat mogen wij niet. Nee, wij halen de scooter bij de klant op. Wij gaan hem echt bij een demontagebedrijf brengen. Daar krijgen wij een sloopverklaring en een vrijwaring. En die moeten we overhandigen aan de gemeente. Proefritje maken. Ja. We gaan de stroom erop zetten. Nou, kijk. Dit is dan het display.
4: Ja. Moet ik een helm?
2: Ja, ik ga een helm voor je pakken. En dan kun je een proefritje maken. Okay.
1: De subsidie is beschikbaar tot en met 1 september 2027. Met een snel rekensommetje blijkt dat iets meer dan 80 mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Maar als het storm loopt, gaat wethouder Bram van der Beek zijn best doen om extra geld te vinden.
0: Als er echt nog een heleboel mensen zich aanmelden, dan kunnen wij als gemeente ook nader gaan denken of we geld ergens anders vandaan kunnen halen om misschien dat nog wel te verruimen. Ik denk dat er heel veel mensen ook hier naar kijken die bijvoorbeeld een brommer hebben en die hiervoor in aanmerking kunnen komen.
1: Om gebruik te kunnen maken van de subsidie moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. We noemen er een paar. Je staat ingeschreven in de gemeente Ede. Je ruilt een brom- of snorfiets met een benzinemotor in. Die moet compleet zijn met een motor, frame en wielen. de brom of snor

fiets moet minimaal 6 maanden op jouw naam staan. Ook moet het voertuig voor 1 januari 2021 voor het eerst zijn toegelaten. En je inkomen mag maximaal 150% van de bijstandsnorm zijn. Dus woon je als jongere nog thuis en hebben je ouders een flink inkomen, dan kom je waarschijnlijk niet voor deze subsidie in aanmerking. De actuele bedragen van de bijstandsnorm vind je op de website van de gemeente Ede. Daar vind je ook meer informatie over de subsidie.

0: van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: Er komt weer een sportgala in Ede. 27 januari volgend jaar. De laatste was in 2013. Jasper van der Haar van Sportservice De Vallei legt uit wat ze van plan zijn.
2: Ja, we gaan sinds 2013 gaan we weer een sportgala Ede organiseren. Dat gaan we samen doen vanuit een initiatief van 3 initiatiefnemers. Die hebben een heel mooie aanvraag gedaan bij toenmalig nog wethouder sport Peter de Pater. Waarna wij als sportservice met de gemeente en initiatiefnemers in gesprek zijn gegaan. En we op die manier het Sportgala Ede weer nieuw leven in gaan blazen.
3: De vorige edities die gingen eigenlijk vooral over prestaties van die sporters. Daar hebben jullie nu een nuance in aangebracht, hè?
2: Ja, inderdaad. In het nieuwe plan waar we ook de handen voor op elkaar hebben gekregen bij de gemeente samen met de initiatiefnemers, is dat we nu de komende periode echt de maatschappelijke waarde van sport en bewegen gaan laten zien. Juist die vrijwilligers, juist die sporters die mogelijk niet altijd zichtbaar zijn bij een sportvereniging of juist echt de top van de top beoefenen aan sport. Maar ook de senioren in de buurthuizen, ook de kinderen bij de BSO's. Dat zijn ook hele mooie verhalen, de kinderen op de sportpleintjes. Waarom sporten we nou daar en wat zijn de initiatieven die daarachter zitten? Die gaan we de komende 5 maanden echt een heel mooi podium geven om die verhalen, wat eigenlijk nodig is om uiteindelijk een topsporter te worden of die topsportprestatie te kunnen leveren. Die verhalen gaan we ophalen, die gaan we laten zien.
3: Waarom zijn jullie na 2013 met het gala gestopt?
2: Toentertijd eigenlijk heel simpel. Er was op dat moment waren de keuzes te maken. Het past er niet meer in binnen de budgetten.
3: Dus even kort gezegd, wegbezuinigd.
2: Zo mag jij het noemen.
3: Dan heb je kandidaten nodig. Hoe selecteren jullie die?
2: Ja, we hebben voor deze verschillende categorieën waar zo meteen de prijzen in januari worden verdeeld, hebben we een 5-koppige vakjury bij elkaar weten te krijgen.
3: Wie zijn dat?
2: Die hou ik nog heel even voor me. Ik weet wel dat onze voorzitter van het, dat is Wim van Kessel. Wim van Kessel van de BDU, de sportredacteur. Dat is de hoofd van de vakjury. Die gaan zo meteen een paar avonden heel hard met elkaar vergaderen om uiteindelijk sportman, sportvrouw, sportploeg, uniek sporter. Dus voor de gehandicapte categorie, maar ook jeugdsporter. En de jongen en meisjes zijn 2 verschillende categorieën. Gaan zij over bepalen van welke sportster is uiteindelijk nou de sporter van Ede, of welke sportploeg. En dat gaan ze doen mede met iedereen uit Ede. Want uiteindelijk hun stem is 75% met z'n 5. En Edenaren zelf die kunnen vanaf nu ook gaan nomineren. En dan komen alle nominaties komen op een longlist. En die longlist wordt uiteindelijk een shortlist van 3, waarin januari eigenlijk de beste volgens de vakjury naar voren kan komen, waarbij 25% van de stemmen dus wel van de Edenaar zelf komt. Het proces is eigenlijk nu gestart. We zijn open en de jury is al bezig te kijken van welke sporters vinden wij dat in de periode van december 2025 tot en met in de toekomst kijkend november 2026 een dusdanige prestatie geleverd heeft, bovenregionaal, regionaal, landelijk, internationaal gezien, om uiteindelijk de nominatie te mogen ontvangen voor in ieder geval de longlist.
3: Nou, we zitten hier in Cultura, want daar gaat het allemaal gebeuren. Waarom hebben jullie deze locatie gekozen en niet de Peppel waar de eerdere gala's gehouden werden?
2: Ja, Sporthal de Peppel is zeker een hele mooie zaal en die is vorig jaar ook nog gerenoveerd. Dus je zou zeggen, het zou een mooie locatie

0: van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Abedion Music. Evert-Jan van Beek.

Mooi zinnetje is dat, hè? You talk far too much for someone so unkind. Nou ja, goed, laten we hopen dat het niet over mij gaat. Nou ja, zoveel praat ik ook helemaal niet, dus ik denk het niet. Ja, ik zeg, joh, de Schotse electropop band Churches met Leave It Race. Dat komt uit 2015. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelian Music van deze dinsdag 15 september vandaag. Aflevering 115. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van iemand die een muzikaal project heeft gestart in Amerika. Hij is ook Amerikaans. Cole Marcus heet hij. Onder de naam Project 633 maakt hij muziek geïnspireerd door muziek van de bands als 1975. En Coldplay, zijn debuutalbum genaamd Beautiful People, kwam op 7 augustus jongsleden uit. En op het album staat ook de single Jester. Project 633 dus.

Ze heeft Spaans-Duitse roots, deze Sofia Portanet. Je hoorde haar met Real Face uit 2024. Leuk detail, ze werd geboren op de dag dat de Berlijnse muur viel. Geboren in Kiel in Duitsland en ook nog opgegroeid in Parijs trouwens. En ook nog Spaanse roots. Nou ja, je raadt het al. Ze kan spreken en ook zingen trouwens in meerdere talen. Dat is niet zo gek in dit geval. En daarvoor hoorde je dus het Amerikaanse muziekproject van Cole Marcus. En dat project heet Project 633. Zijn nieuwe single die heet Jester. Ze maken een mix tussen dreampop en indiepop. De Duitse band Clear Coast uit München. De vierkoppige band kwam met de naar zichzelf genoemde debuut-EP in 2021. Vorig jaar augustus kwam het debuutalbum Departure uit. En Clear Coast die heeft een nieuwe single en die heet 202.

Vorig jaar viel het doek voor deze vierkoppige Britse band genaamd Another Sky. Je hoorde Apple Tree uit 2019. En daarvoor is de nieuwe single van de Duitse band Clear Coast. Die heet 202. Zometeen muziek van de Australische band Balu Brigada. Maar allereerst, Nieuw-Zeelandse band moet ik zeggen. Oei, die fout moet je niet maken, hè? Australië en Nieuw-Zeeland, dat bijt elkaar wel een beetje. Tenminste, dat zie je wel eens in films. Of het echt zo is, geen idee. Maar eerst naar Canada met Dilly Dally. Dit is I Feel Free.

Even lekker die keel schrapen. Dat is wel geluk, denk ik, bij Dilly Dally. De Canadese band, je hoorde I Feel Free uit 2018. En daarvoor dus de Britse band die niet meer bestaat. Another Sky met Apple Tree. En dat kwam uit 2019. Je luistert naar het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eén Vallei. Jouw wekelijkse portie indie, maar niet voor lang meer. Want over een aantal weken dan stopt dit programma definitief. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Dat doen we later wel. We gaan nu naar muziek van de vierkoppige band Balu Brigada. Begon in 2016 in Auckland, Nieuw-Zeeland. Debuutalbum Portal kwam uit op 29 augustus 2025. Van het album kwam ook de single Sideways, die ook bij Abelia Music onder de aandacht stond. Inmiddels is de band weer toe aan nieuwe muziek. En die is er in de vorm van een nieuwe single genaamd Bad Head.

Model, DJ en uiteindelijk singer-songwriter, deze Canadese Goldie Boutier. Je hoorde haar met Pretending uit 2023. En daarvoor dus de nieuwe single van de Australische band DMA's. En die heet Emails met een Z op het eind. Zometeen gaan we naar de huidige single van de Amerikaanse band Interpol. Maar allereerst deze band uit Nederland, Rondé. We are one.

0: uit 2015. Rondé. We Are One. De driekoppige Amerikaanse band Interpol kwam op 28 augustus jongstleden met het inmiddels achtste studioalbum This Mirror Waits a Ton. Van het album kwam onder andere eerder al het nummer See Out Loud als single uit, die ook onder de aandacht stond trouwens bij ABD Music. Nu is de beurt aan het nummer Iron City.
1: Alone in Central Park when

Hij heet eigenlijk Nicholas Carpenter, maar werkt onder zijn artiestennaam Medium Build. De Amerikaanse singer-songwriter groeide op in de staat Georgia, maar woont tegenwoordig in Alaska. Zijn debuutalbum kwam uit in 2016 met als titel Falling Apart. Daarna ging het hard, want inmiddels heeft hij 6 albums op zijn naam staan. En de meest recente kwam op 4 september uit en heet King of Having Fun. Van het album komt ook de single Armor. En die hoorde je zojuist als ene laatste plaat in het programma Abelian Music voor deze week. Dus dank ik je alvast voor het luisteren. En dan wens ik je nog een fijne rest van de dag voor zolang die ook mag duren nog. Misschien heel kort, misschien heel lang. Dat hangt er vanaf wanneer je luistert. Wil je het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op vrijdagmiddag om 5 uur. En op zaterdagavond om 7 uur. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Kan ook via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. En daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Met ook nog een korte biografie, beschrijving, hoe je het noemen wil. En met een beetje geluk ook nog een link naar YouTube of naar Spotify als er geen YouTube link is. Dus abelion.nl, ga daar zeker even een kijkje nemen. Dan blijf je helemaal fantastisch op de hoogte, zullen we maar zeggen. Nou, dank voor het luisteren. Dan gaan we nog naar 1 plaat luisteren. Dat komt van de Australische producer Flume. En dat doet hij niet alleen. Dat doet hij samen met zangeres Kay. Never Be Like You. En dat komt uit 2016.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Ruben Landman.
1: Goedemorgen luisteraar, welkom bij Mijn Dozijn op zaterdag 12 september 2026. Techniek is in handen van Henk Gieling, mijn naam is Ruben Landman en de gast, daar gaat het om, dat is deze week Adrie Jansen. Die werd geboren in 1962 in Elst, Gelderland, in een gezin samen met een zus en een broer. Hij heeft zo'n 30 jaar in Elst gewoond en na de LBO is hij gaan werken op allerlei plaatsen. Maar uiteindelijk is hij op zijn 27e bij de Hartenberg in Wekerom terechtgekomen en dat was na het ongeluk van zijn broer. Daar heeft hij bij de Hartenberg een opleiding tot zetverpleegkundige gedaan en is er ook blijven werken. Altijd blijven werken. En nu is hij op het huidige seroloog in de locatie Wageningen. Daar begeleidt hij 15 cliënten in appartementen. En dat zijn zogenaamde LVB-cliënten, licht verstandelijk beperkte. En als je denkt aan seroloog in de Hartenberg, denk je ook van, is er niet altijd op zaterdag in september iets aan de hand? Jazeker, dat is de truckersdag, het hoogtepunt van het jaar voor alle cliënten. En vandaag in dit programma en misschien het programma hierna zullen we waarschijnlijk op de achtergrond het getoeter wel weer horen van alle trucks die hier dwars door Ede over de Molenstraat rijden. Daar heeft dus onze gast van vandaag zijdelings het een en het ander mee te maken. Maar ook hij ziet het als een hoogtepunt van het jaar. Toch is hij vandaag hier. Samen trouwens met zijn partner Jacqueline, die hij al kent van zijn werk. Al heel lang dus ook. Zij zit tegenwoordig op locatie in Veenendaal, hij in Wageningen voornamelijk. Ze zijn getrouwd in 1996, hebben twee kinderen, een dochter en een zoon. De jongste woont nog thuis in Ede. En hij woont zelf ook al 4 decennia hier in de gemeente Ede. Zijn hobby's zijn muziek en fotografie. Wat muziek betreft gitaar en een beetje mondharmonica. En hij is nu toch ook in Ederveen bezig met slagwerk. Altijd autodidact geweest op muzikaal niveau. Hij zegt dat hij niet onverdienstelijk fotografeert. Hij heeft een eigen bandje, het Kraakt, en daar treedt hij wel ook mee op. En zijn lijst, want daar gaat het vandaag om, zijn 12 nummers. Die bevatten heel veel nummers waar hij ooit het wauwgevoel bij had. Nou, we gaan kijken of we dat wauwgevoel bij de luisteraar kunnen overbrengen. We beginnen met een nummer uit 1985 van de Pogues. The Gentleman Soldier, de lijst van Adrie Jansen.

0: Zo, Adrie, een lekkere binnenkomer.
1: Dat dacht ik.
0: Een vrolijk begin.
1: Van ja, dan gaan we de dag goed beginnen.
0: Ja, precies. Wat voor beelden roept dit nummer van de Pogues bij jou op?
1: Ja, ik stond vroeger, werkte ik op een kwekerij en daar stond ik plantjes in te poten. En toen kwam dit op de radio.
0: Ja.
1: Vroeger had je Hilversum 3, KRO zende alternatieve muziek uit, Dinsdags te varen.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je richting platenwinkel in Arnhem en dan ga je eens even opzoeken van wat is dit?
0: Ja.
1: En dat heeft me ook een beetje bij mij interesse gebracht voor de volkmuziek.
0: Ja?
1: Volkmuziek vond ik vroeger wel leuk, maar het ligt ook saai. Mm-hmm. Een beetje rustig was dat altijd.
0: Maar het is hele springerige muziek. Krijg je daar dan ook echt energie van dat je niet meer stil kunt blijven zitten?
1: De tikken van de voet gaat heel snel, ja. En dan volgt de rest daarna heel vlot.
0: En
1: ja.
0: Destijds sneller plantjes in poten?
1: Nou, dat
0: dan niet meer in de rechte lijn?
1: Als ik dat mijn baas had verteld, had hij misschien wel... de platen gekocht en daar gedraaid om iedereen
0: te motiveren.
1: Nee, maar het geeft natuurlijk wel een heel vrolijk gevoel en veel energie. En dat zit er ook in.
0: Ja.
1: En dat sprak mij wel aan.
0: Energie heb je denk ik ook wel heel veel nodig bij het werk dat je doet. We hadden het al even over Hardenberg, Cerelo. Dat lijkt me heel intens om te werken met licht verstandelijk gehandicapten.
1: Nou, het kan intens zijn. Het kan ook heel gezellig zijn. Het kan ook gewoon heel leuk zijn. Mm-hmm. En je staat wel aan.
0: Ja.
1: De hele dag. En soms dan zie je ze niet, waar zijn ze nou aan werk of zitten ze op hun eigen appartement. Maar ja. Dat zijn momenten dat ze bij je komen, dan heb je contactmomenten en dan komen ze met probleempjes of dingetjes. En dat, ja, dan moet je met ze uitspreken.
0: Ja,
1: ja, en dan kan het wel eens. Maar ik ben nu op een woning beland waar de energie minder gevroten wordt, zeg maar, als op woningen op de Hartenberg. Daar wordt wel harder gewerkt.
0: Ja.
1: En dat is lichamelijk, zeg maar.
0: Ja.
1: En wij zijn meer in het hoofd vaak aanwezig.
0: Ja, ja. Speelt muziek een rol ook in jouw werk bij je cliënten? Helpt dat in het werk?
1: Ja, ik heb vaak, we hebben zo'n speakertje staan. Dan doe ik met de muziek, wel eens lekker muziek aan. En dan komt wel eens een cliënt binnen.
0: Ja.
1: En dan heb ik bijvoorbeeld de Beatles aan. En dan komt zo'n cliënt, een wat ouder. Hey, heb je de Beatles aan? Weet je? Dan ga je er eens een gesprekje over voeren. Dus het kan wel meewerken. Ja, dat is wel heel leuk. Ja,
0: dat is toch ook wel de herkenning van muziek of muziekstijl.
1: Ja, nou weet je. Bij ons is er ook eentje. Die gaat dan zondags naar de kerk. En dan vertelt hij dat ze een opwekkingje hebben gespeeld. Of iets dergelijks. Ja. Oh, dat ken ik wel, weet je. Nou, dat is wel heel leuk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, ja.
1: En ik denk dat muziek is wel een heel groot ding. Voor heel veel cliënten. Wat wel heel belangrijk is.
0: Ja.
1: Wat ze leuk vinden. Om de Frans Bauer en dat dingen allemaal. Dat speelt daar een hele grote rol. En ook natuurlijk ook jongeren die ook al andere muziek luisteren.
0: Dat sluit dan waarschijnlijk wat minder goed aan bij de muziek die jij nu op jouw wow-lijst hebt staan. Zoals de Smiths, waar we nu naar gaan luisteren.
1: Ja, de Frans Bauer zou ik niet snel aanzetten. Maar hij is wel een hele aardige man.
0: Je hebt hem wel eens ontmoet dan?
1: Ja.
0: Okay, Some girls are bigger than others.
1: Yes.
0: Ja, is dat een ervaring ook geweest?
1: Nee, maar het is een heel grappig liedje. Want het is een beetje wat er staat op de... LP, The Queen is Dead. En toen begon het gedonder tussen Johnny Marr en Morrissey een beetje. En dit is een beetje een liedje wat gaat over de wat naïeve obsessie van mannen naar vrouwen. Dat ze alleen maar praten over, god, die ziet er leuk uit. Die is wat groter, die is wat dit. En Johnny Marr had een heel leuk melodietje voor hemzelf geschreven. En hij was een beetje boos op Morrissey omdat hij met zo'n simpele tekst aankwam. Maar hij zegt wel heel veel.
0: Oké, nou we gaan luisteren wat hij te vertellen heeft. The Smiths, Some Girls Are Bigger Than Others uit 1986.

0: Ja, een hele andere koek uit 1977. Anarchy in the UK van de Sex Pistols. Punk in optima forma.
1: Klopt.
0: Was jij zelf een punker in die tijd?
1: Nee, helemaal niet. Oh. Want ik was 15 en ik hoorde dat. En dat werd ik daarna snel, nou niet zo'n extreme, maar toch wel. Want ik had de radio aan en ik denk, wat is dit, jongens? Ik was logisch 15, in de jaren 70 waren ze een beetje voorbij. En dat werd een beetje na 1970 een beetje suffe periode met muziek.
0: Ja.
1: Een beetje disco en al dat soort dingen. En toen in één keer kwam uit Engeland de punkgolf.
0: Ja, precies.
1: Wat in opstand kwam tegen alles.
0: De rauwe randen van het Verenigd Koninkrijk. Precies. Werd in de muziek vertaald.
1: Ja, ja. En dat was opstand, anarchie. We gingen het zelf wel bepalen. En,
0: ja, dus deze muziekkeuze werd thuis met open armen ontvangen, denk ik.
1: Exact.
0: Dan misschien beter dan de Rolling Stones, waar we nu gaan. Maar jij weet, hebben ook nog een citaat van de Stones over muziek als van de Sex Pistols?
1: Ja, Mick Jagger heeft ooit gezegd, punkers zijn stumpers. En dat heeft natuurlijk mee te maken met musicaliteit.
0: Ja.
1: Want als je de hele LP van de Sex Pistols luistert, als je de G, akkoord C, E, mineur en D kent, dan kun je alle nummers dan aardig meespelen.
0: Het hele repertoire.
1: Ja, dus
0: okay.
1: Het is muzikaal niet zo'n hoogstandje. En dat zijn de Stones natuurlijk wel.
0: En de Stones hebben natuurlijk een heel lang oeuvre. Je hebt een wat vroeger werk in 1967 met het album Flowers, Sitting on a Fence. Waarom dan specifiek dan deze van de Stones?
1: Dat is wat ik straks ook al vertelde voordat we hier naar binnen gingen. Dat een beetje de sfeer.
0: Mm-hmm.
1: Op een hekje zitten, ergens op een bankje zitten en lekker chillen. En een beetje nadenken over het leven. En
0: dan onder andere deze muziek erbij aan.
1: Precies.
0: En dan kom je helemaal in de goede atmosfeer terecht.
1: Absoluut.
0: En dan luisteren we naar de Rolling Stones.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Secondhand News van Fleetwood Mac uit 1977 van het album Rumours. En wat vind jij van dat album Rumours, Adrie?
1: Ik denk dat een van de beste popplaten is geweest die ooit gemaakt is. Het is helemaal compleet. Je zet hem op en je draait hem af.
0: Ja.
1: En volgens mij zijn alle nummers ook op single uitgebracht.
0: Allemaal?
1: Volgens mij wel.
0: Wow.
1: Ik durf dat niet meer met zekerheid te zeggen. En het heeft volgens mij 2 jaar in de LP top 20 gestaan. Nou. Wat ik me van vroeger weten herinneren.
0: En dit is dan een album waar jij dan zelf ook iedere keer weer op terugkeert. Dat je weer teruggaat naar Rumours van eventjes weer resetten naar de basis.
1: Dat gebeurt wel eens. Dat ik wel eens zit van, ik ga Fleetwood Mac weer eens draaien. En dan is het altijd Rumours.
0: Ja.
1: Ik ken er ook geen enkel ander album van ze. Ja. Ik heb ooit eens naar Tusk geluisterd. Die kwam daarna.
0: Ja.
1: Nou, dat was echt een diepe teleurstelling. Die was natuurlijk heel anders.
0: Ja.
1: Maar ik heb eigenlijk, het is gewoon een heel goed album.
0: Ja.
1: En dat kun je niks over zeggen.
0: En Rumours, dat gaan natuurlijk ook over geruchten enzovoorts. Maar Rumours, dat kan ook rumoer zijn. En misschien dat de luisteraar het al hoort op de achtergrond. Het rumoer van de straat. We hadden het er al over. De truckersdag is
1: Truckersdag,
0: hier allemaal getoeterd. Had je er niet bij moeten zijn vandaag? Waarom heb je dit gepland hier? Is het je ontgaan dat het vandaag de truckersdag was?
1: Dat heeft Henk gedaan.
0: Onze technicus doet ook de planning van dit programma.
1: Die heeft mij gedwongen om vandaag te komen.
0: Ja, maar het is truckersdag. Waar hij je niet toe heeft gedwongen, maar wat je wel zelf hebt aangegeven, is dat jij ook 2 nummers zelf wil spelen.
1: Klopt. Ja.
0: Nou wordt dat straks dus wel een beetje omgeven door het getoeter op de achtergrond, maar dat geeft misschien wel een mooi beeld.
1: Ja.
0: Wij gaan zo eerst luisteren naar jou met jezelf als begeleiding op gitaar. Een nummer van jouw eigen band, Het Kraakt.
1: Ja.
0: Je hebt in de lijst gezet de laatste groet, maar je zei in het voorgesprek, tegenwoordig noem ik het eigenlijk een kleine groet.
1: Ja,
0: leg het eens even uit.
1: Het is eigenlijk over iemand die je mist, die overleden is.
0: Mm-hmm.
1: En overlijden is natuurlijk altijd heel vervelende dingen.
0: Ja.
1: Maar voor mensen die nabestaan is het 2 weken dat je dat verwerkt met elkaar.
0: Ja, en dan is de uitvaart. De
1: uitvaart is geweest en de mensen gaan naar huis. En je moet het allemaal maar weer zelf gaan doen. En zolang je aan die mensen blijft denken, zijn ze er eigenlijk nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor heel veel mensen gaat het leven gewoon door.
0: Ja.
1: Weet je, je hebt wel eens momenten dat je dan ergens zegt, hallo, jongens. Die is er niet meer. Jullie zijn allemaal weer zo vrolijk.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk normaal.
0: Ja.
1: Maar het is wel een dingetje, vind ik.
0: Iets om bij stil te staan.
1: Ja.
0: Jij speelt dit normaal met jouw band. Wat is jouw rol dan in die band? Nu zing je zelf.
1: Ik zing zelf en ik speel gitaar. En dit nummer hebben we elke keer bij de live optredens die we gedaan hebben niet gespeeld. Omdat de sfeer heel gezellig was.
0: Ja. Het paste niet zo goed bij het thema.
1: Nou ja, weet je, op een gegeven moment, als je ergens zit te spelen, dan zit je toch te kijken van, joh, hoe is de stemming? En als iedereen met de voet mee zit te tikken, je denkt, hé, je hebt ze. Ja, dan. En daarom wilde ik me eigenlijk hier spelen.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, het podium is voor jou, Adrie Jansen, met de laatste groet, oftewel een kleine groet.
1: Dank je.

er niet meer bent. Het is zo gemeen, zo permanent. En de kinderen zingen buiten en ik hoor de buurman fluiten, alsof de tijd geen tijd meer heeft.

Het is zo raar dat jij er niet meer bent. En dank je wel dat ik jou heb gekend. En de zon zal morgen schijnen, of het zal wel weer gaan waaien. Of er valt weer regen hier op mijn dak. Onherstelbaar is de leegte, ben niet op mijn gemak. In mijn hart zal ik jou bewaren, mijn herinneringen opsparen, jouw naam noemen wanneer dat mag of moet. En hier bijna jou een kleine groet.

meesters in magie. Ook niet het vervelingen, je kreeg er een broer bij. Als hij brak aan werk of kinderen haalt we niets tekort.

0: ging heel mooi akoestisch door van jouw eigen nummer Adrie naar een nummer van het zesde metaal getiteld Broers uit 2012 van het album Ploegsteert. Jij zei vooraf al toen je de lijst inleverde van nou ik doe heel veel met Spotify behalve dan die nummers die ik zelf speel. Ja. Dit nummer staat wel op Spotify, maar je komt even zo vaak nummers tegen die je niet meer online vindt of er nog niet op staan of er nooit op hebben gestaan.
1: Dat klopt.
0: Wat doe je dan?
1: Een cd kopen. Of
0: ja,
1: plaat.
0: Maar hoe heb je kennis gemaakt dan met die muziek dan in de eerste plaats? Dat je weet dat het er überhaupt is?
1: Meestal staat er wel een deel op. Een deel van de muziek bij sommige artiesten. Maar heel vaak heeft het te maken natuurlijk met als twee mensen dat geschreven hebben.
0: Ja.
1: En de ene wil het niet en de ander wel. Ja, dan houdt het op.
0: Dan houdt het op, ja.
1: En dan staan de albums niet compleet op. Of iets dergelijks. Mm-hmm. En dan of YouTube, daar vind je ook vaak nog filmpjes op. Dat ze ergens optreden. Dat je denkt, hey, dat liedje ken ik helemaal niet.
0: Nee.
1: En dan ga je het opzoeken. En denk nee, dat staat er ook niet op.
0: Dus okay. Maar goed, jij bent in contact gekomen met Zesde Metaal. Wat is dit voor band?
1: Zesde Metaal is eigenlijk ook een eenmans project. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Maar de man heet Wannes. En hij schrijft fantastisch mooie liedjes. Mm-hmm. Het Vlaams dialect.
0: Ja.
1: Dat is lastig te verstaan. Ik ben in het voorjaar ben ik op een concert geweest in IJsselstein. Waar hij alleen maar een cellist had. En een piano speelde en een gitaar speelde.
0: Ja.
1: En dat zijn mooie gevoelige liedjes. Dit liedje doet mij heel erg denken aan thuis vroeger. Want hij, dat ik ook een kamer moest delen met mijn broer. Want we hadden een huis. En dat was niet voldoende slaapkamers. En
0: ja.
1: Tot ergernis van hem.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: Maar dat bezinkt hij ook een beetje. Dat hij aan iemand gaat vertellen. Er komt een kindje bij. En dus dat wordt waarschijnlijk een broertje. En dan moet je het maar mee gaan doen. En dan gaat die vader voorbereiden.
0: Ja.
1: Zijn broer, joh, daar moet je voor gaan zorgen en zo.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Het zijn wel mooi, daar hou ik wel van.
0: Oké, okay. Inmiddels heeft Henk voor me opgezocht Wannes Capelle.
1: Wannes Capelle, ja,
0: artiest.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ik heb hem ontmoet, hij heeft nog even een plaat. Ik ben altijd op jacht naar gesigneerde plaat, vind ik leuk.
0: Ja, ja, ja, maar eigenlijk zijn jullie dan collega's, want je had het nummer wat je daarvoor zelf speelde, zelf gecomponeerd en geschreven.
1: Klopt.
0: Dus jullie zijn wat dat betreft gewoon collega's van elkaar. Alleen hij probeert er misschien meer zijn geld mee te verdienen dan jij.
1: Hij is ook beter.
0: Dat mag de luisteraar beoordelen. We hebben het nu na elkaar gehoord, tenslotte. We moeten wel door. We hadden het straks al even over de Stones en de Beatles. Nu zijn de Beatles aan de beurt.
2: Ja.
0: Een beetje uit dezelfde tijd. Ja. Sterker nog, uit hetzelfde jaar. 67. Ja. Strawberry Fields Forever.
2: Ja.
0: Een echte classic.
2: Ja.
0: Groot oeuvre. Maar je komt toch op deze classic uit.
1: Klopt. We hadden vroeger Vrijstadhuis. En mijn opa die had daar aardbeien staan.
0: Ah, kijk.
1: En als klein mannetje dan waren die aardbeien rood. En dan ging die ze plukken. En mijn moeder had dan zo'n wit brood. En dat sneed ze dan. En dat die plakjes waren niet zo dun als wat je nu in de supermarkt koopt. En dan ging de roomboter op met suiker. En dat was voor ons appeltaart. John Lennon bedoelt iets wel anders mee. Maar mijn associatie bij dit nummer is de aardbeienvelden van mijn opa. En
0: ja, wij hebben vaak in dit programma het nummer Het Dorp. Vertolkt door Wim Sonneveld.
1: Ja.
0: Dat is ook dat beeld van vroeger. Dus jij hebt dat beeld dan met je opa en niet met je vader. Maar wel dat nostalgische beeld.
1: Ja, en dat kwam natuurlijk vroeger op de radio met lampjes. Ja. En die aan moest zetten en op moest warmen. En dat stond de hele dag aan. En dat was Radio Veronica, hè, vroeger de zeezender.
0: Ja,

0: Strawberry Fields Forever, met heel mooi die gescheiden kanalen, wat ze natuurlijk in het begin van de tijd van de stereo deden. Daar hoorde je de drum ook heel duidelijk.
1: Ja.
0: Is zo'n nummer dan inspiratie geweest om van, weet je wat, ik ga het drummen ook maar eens oppakken?
1: Nee, ik vroeger als jongetje ging ik van de oude Omo wastrommels al drumstelletjes maken. en uit triples gitaartjes zagen. En we hadden bij Edeveen hadden ze vorig jaar een nieuw talentenorkest. Dan konden mensen die nog nooit iets in de handen hadden gehad. Of althans.
0: Ja.
1: En toen slagwerk heb ik altijd leuk gevonden. En
0: ja.
1: Dat is gewoon leuk om erbij te doen. En je leert tellen. Maar als je muziek maakt, dan ga je nou in één keer zitten tellen.
0: Ja, ja, precies. En waar drum jij? Want dat was in Ederveen, zei je.
1: Ja, maar... Irene. Muziekvereniging Irene. Mijn vrouw zit bij de Fanfare. Dat zeg ik goed, ja.
0: Ja.
1: En ik zit bij de Mallet Band. Een Mallet Band is melodieus slagwerk.
0: Dus jullie repeteren op dezelfde dag, nee, avond? Nee, dat dan weer niet.
1: We werken niet samen, repeteren niet samen.
0: En toch hou je het al decennia, ja, lang.
1: En we
0: samen
1: hebben elkaar wat te vertellen.
0: Ja, dat sowieso. Verschillende ervaringen.
1: Ja.
0: Jij gaat ons nu ook weer wat vertellen. Namelijk een nummer van Raymond van het Groenewoud.
1: Ja.
0: Ben je een groot fan van hem? Van deze Belg?
1: Ja, ik ben een groot fan van deze Belg. De ene plaat is leuk als de andere. Dat moet ik wel toegeven. Hij is, omdat hij muzikaal zo veranderlijk is. Hij heeft niet echt een stijl.
0: Nee.
1: Als hij ooit zijn plaat kwam met heel veel reggae dingetjes erin. Ik heb hem ooit voor het eerst op televisie gezien. Toen zonden ze Pinkpop uit en daar was hij. En sinds die tijd heb ik hem gevolgd. En hij schrijft fantastisch mooie liedjes. Ook met een mooie ondertoon erin.
0: Dus je ziet hem ook vaak optreden dan? Gaat het vaak naar hem toe?
1: Nee, ik heb hem maar twee keer live gezien.
0: Okay.
1: Maar het is niet, ik heb laatst was ik hier in Deventer, waar we op vakantie.
0: Ach, ja.
1: Alle leuke concerten zijn altijd als we op vakantie zijn.

0: slecht gecoördineerd met jullie.
1: Pinkpop, ja, alles wat we voor vakantie zijn.
0: Jij hebt een van de bekendste nummers volgens mij van Rimmel uitgezocht. Meisjes.
1: Ja, dat, deze heet Twee Meisjes.
0: Meisjes.
1: Het verhaalt een beetje over dat hij toch een beetje als oude man naar jonge meisjes zit te kijken. Maar dat hij toch eigenlijk wel realiseert van hé.
0: Is dit dat nummer wat ook door Expeditie Robinson ook nog zo bekend is geworden? Dat waren de twee meisjes op het strand en die...
1: Geen idee.
0: Nou, we gaan het beluisteren.
1: Kijk even naar Rex, maar... Nee,
0: er wordt geen backup van je secondanten. Ik zou zeggen, Adrie Jansen, je gaat het nummer van...
1: Ik ga het proberen.
0: We gaan kijken of we het herkennen. Meisjes.

strand. Ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond. En dromen van een prins. Twee meisjes op het strand. Ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond.

zon. De wijzers houden op. De dag brengt ouderdom. De nacht brengt vreemde uren. Het deken is zo zwaar.

0: Dankjewel. Toch weer een beetje omgeven door de truckers op de achtergrond. Twee meisjes was inderdaad het nummer waar ik denk van, is dat dat nummer? Dat is ja. Het inderdaad. Heel mooi gevoelig nummer. Daar is ook een hele lange versie
1: ja,
0: van.
1: Ja, een hele lange
0: een
1: versie.
0: Band die op een gegeven moment komt binnenzetten.
1: Prachtig, ja.
0: Dus luister, als je denkt van, dit spreekt me aan, zoek het op.
1: Dat moet je echt gaan luisteren. Zodra hij klaar is met zingen, bouwt die band dat op.
0: En en dat gaat dan heel lang door, heel sfeervol.
1: Ja, dat is fantastisch, ja.
0: Maar dank dat je dit live aan ons hebt gebracht. Een hele mooie, intieme versie hiervan. Het brengt ons wel meteen bij jouw top 3. Jouw persoonlijke top 3. Zijn dit ook echt jouw absolute toppers? Of zeg je nou, het kan morgen weer een ander rijtje zijn?
1: Nou, de laatste twee sowieso. Maar okay. Herman Brood heeft, natuurlijk ben ik jaren echt fan van geweest. Mm-hmm. Jacqueline weet er alles van. Er kwamen platen binnen en shirtjes en sjaaltjes en dingen allemaal via de marktplaats en zo. En op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Ik verzamelde ook alle singeltjes uit Argentinië. En dan kwam het dan binnen.
0: Ja.
1: En dat legde ik op zolder.
0: Oh, ja.
1: Want ja, waar gaat het anders neerleggen?
0: Precies. Dus je verzamelde heel veel, maar het...
1: toen heb ik het op een gegeven moment allemaal weggedaan. Heb toen een mooie gitaarversterker voor kunnen kopen.
0: Oh, dat wel. Oké. Okay, ja.
1: En het is nu allemaal niks meer waard. Maar Spritz, dat album is eigenlijk... Dat kun je wel toevoegen, denk ik, aan de beste albums ooit in Nederland gemaakt door een rock'n'roll artiest.
0: Ja.
1: Die hoort daarin thuis, vind ik. En datzelfde met Rumors. Maar Spritz is gewoon ook een album, die zet je op. En die luister je af. En als je er lekker in de sfeer bent, zet je hem nog een keer op.
0: Ja. Had Herman Brood misschien wat meer wereldfaam verdiend in jouw ogen?
1: De wereldfaam was Herman Brood niet toegekomen, maar zijn manager. Want Herman Brood deed namelijk helemaal niks. Nee. Hij schreef wel wat liedjes. En Danny Lademach heeft heel veel muziek geschreven. Alle bandleden die hij heeft gehad. En dat zijn er heel veel.
0: Maar hij bleef dus wereldberoemd in Nederland eigenlijk. Daardoor.
1: Ja, hij schijnt in Duitsland heel populair te zijn. Maar het was eigenlijk ook een hele goede muziek. Maar als mens lui en afwachtend. En,
0: ja. Nou ja, van het album Spritz van Herman Brood and His Wild Romance, zoals het dan volledig was, draaien we natuurlijk een niet onbekend nummer, Rock'n'Roll Junkie.
1: Ja, lekker energiek.
0: Want dit is ook het topnummer van dat topalbum? Of zijn het allemaal topnummers?
1: Het zijn allemaal topnummers. Ik heb er gewoon eentje eruit gehaald en dacht ik, die is lekker. Een Rock'n'Roll Junkie, dat was die.
0: Nou,
1: Junkie op drugsgebied, maar ook op rock'n'roll.
0: Dat behoeft verder geen extra introductie. Nee. Dan gaan we gewoon lekker over naar Herman Brood met zijn Rock'n'Roll Junkie. Ik zou zeggen, gooi hem er maar in, Henk.
2: Ook een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.

0: Ja, geen fade-out, want dan wordt het nummer te lang. Dat is het mooie van punknummers. Het zijn altijd van korte, krachtige nummers.
1: Iedereen is wakker.
0: Iedereen is wakker. De Pixies van het album Doolittle. Crackety Jones uit 1989.
1: Ja.
0: Op een top punk.
1: Ja, maar dat is. Vroeger was het heel. Dit nummer wel. Maar er zitten ook wat melodieuzere nummers tussen. Maar het gaat vrij snel. En ja, het zou toch eens aanraden om mensen toch eens door de zure appel heen te bijten. Dat is toch aan het gaan luisteren. Want het is echt. Kurt Cobain van Nirvana was jaloers op die zanger. Want Kurt Cobain kon niet zo schreeuwen als hij doet.
0: Ah,
1: dat wilde hij, maar dat lukte hem niet. Nee. En die man, die heeft ook. Ja, je moet ervan houden.
0: Ja. En het is natuurlijk in een moordend tempo. Jij bent zelf instrumentalist, zullen we zeggen. Dus jij weet wat een opgave dit is om dit tempo te doen.
1: Ja, dit is een hele opgave. Ja.
0: De Pixies komen ook vaak in Nederland.
1: Ja,
0: en dan ga je er ook heen, hè?
1: Ja, dan ga ik er altijd heen.
0: Ja.
1: En ik heb wel eens dat ik thuis nog tegen Jacqueline zei van, nou, ik weet niet of volgend jaar nog ga. Want het was een beetje, ze worden natuurlijk ouder.
0: Ja.
1: En de afgelopen keer was ik weer in Enschede. En toen ze praat ook niet tijdens optredens. Ze hebben ook geen setlist. Achter die zanger zat een microfoon.
0: Ja.
1: En als ze zat in de zaal kijken, dan gaat hij in de microfoon. Jongens, we gaan dit nummer spelen. Weet je, die zijn al 40 jaar bezig. Dus dat weten ze allemaal. Oh, gaan we dat nummer spelen. Dan gaan ze dat doen. En dit jaar zat er weer een beetje vuur in. En ik ga er elk jaar heen.
0: Oké, okay, en de gitaren blijven daar wel heel en zo?
1: Ja hoor, dat is net wat ik zeg. Het mensen zijn aardig op leeftijd. En er zitten ook nummers bij die wel rock'n'roll zijn, wel, maar ook rustig.
0: Maar je moet er alleen
1: Het is
0: heen.
1: Niet constant dit.
0: Jacqueline gaat niet mee gezellig.
1: Nee, die gaat niet gezellig mee. Nee. Doe ik haar geen plezier mee.
0: Geldt dat wel voor de Cure dan?
1: Want
0: dat is jouw absolute nummer 1. En daar moeten we het toch nog even over hebben. Het heeft gelukkig heel lang intro, dus we kunnen wat doorpraten terwijl het nummer straks al start.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk al zover, dat moment. A Forest heb je uitgezocht van The Cure.
1: Ja.
0: En jij vindt het vooral ook live heel erg mooi. En er staat ook nog iemand voor de deur hier. Dat is alles tegelijk.
1: Ja.
0: Maar waarom The Forest van The Cure?
1: Dat nummer, dat heeft mij, dat hoorde ik voor het eerst en heeft zo'n indruk op mij gemaakt. De sfeer. Ik zat toen in de New Wave tijd.
0: Ja.
1: Een beetje na de punk.
0: Ja.
1: En altijd als het op de radio komt, gaat het harder. En, als je met mij vraagt, Cure, beste nummer, nou, dan altijd Forest blijven.
0: The Forest, ja.
1: Dus terwijl ze fantastisch mooie nummers hebben gemaakt met dit nummer. Ja, ik was toen, hoe oud was ik? In het begin 20, geloof ik. En toen was ik concerten geweest en alles. En dit speelde, staat mijn kippenvel nog steeds op warm.
0: Precies. En het bouwt heel rustig op. Dus de sfeer, herkent het onmiddellijk natuurlijk.
1: Ja, het leuke is, ik ben in 2022 met mijn zoon geweest.
0: Ja.
1: En die was toen 24, geloof ik. En toen leerde ik de Cure kennen. Dus er zat 40 jaar tussen.
0: Ja.
1: En toen zei ik, goh Stijn, ga je mee naar de Cure? Oh, zei dat die lui van de Forest? Ik zei, ja. Oh, hebben die ook een lichtshow? Mom, die hebben ze een lichtshow.
0: Dus hij ging mee.
1: We hebben met z'n tweeën een fantastische avond gehad.
0: En hij is nu ook een fan?
1: Ja, volgens mij draait hij wel eens Cure, niet zoals ik, maar... Als ik denk, als ze weer komen, ik zeg, ga je mee, dan wordt hij wel meer aan.
0: Ja. De Cure gaat zo direct ook nog zingen, dus we moeten nu gaan afronden.
1: Ja.
0: Adriaan, hartelijk dank voor jouw 12 nummers en de uitgebreide toelichting daarbij. En natuurlijk ook die 2 nummers die je zelf hebt gespeeld.
1: Graag gedaan, jullie ook bedankt.
0: En luisteraar, graag tot de volgende keer. Het programma werd gemaakt door Henk Gieling en Ruben Landman. Dit was Mijn Dozijn met Adriaan en je hoort nu The Cure met A Forest. MUZIEK

0: Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Een hele goede avond en welkom bij deze speciale uitzending van de Weekendploeg. Want het is een hele speciale uitzending. We zitten hier namelijk niet met z'n drieën hier vanavond. We zitten namelijk met nog iemand in de studio en dat is niemand anders dan DJ Tymo. Welkom!
4: Ja, dankjewel.
3: Het is geweldig. We gaan er een leuke show van maken. Tymo die maakt muziek met... bekende nummers.
5: Hoofdletter M.
3: Met de hoofdletter M. En veel hardstyle remixes. Maar later meer over dat. We gaan nu eerst luisteren naar een heel ander nummer. Namelijk Supersonic. Van de wereldband Oasis. Ze kondigde maandag aan dat je kon gaan inschrijven voor de verloting van tickets voor hun wereldtournee volgend jaar. En dat komt tot en met gisteren. Dus heb je dat nog niet gedaan, dan ben je niet welkom.
6: Helaas.
3: Wij hebben dit wel gedaan, Eva en ik. En dit is Supersonic van Oasis. Een bangetje hoor.

0: Die prachtige Engelse klanken van Oasis op hun nummer Supersonic. I'm feeling supersonic. Heerlijk om naar te luisteren als je een beetje lekker voelt, lekker in je vel zit. En ik hoop dat jullie ook lekker in jullie vel zitten, mannen. Wat fijn dat we er allemaal zijn. Ik heb je net al een beetje geïntroduceerd. Zou ik Tuimo zeggen of Tim?
1: Zeg maar gewoon Tim hoor, dat is wel prima.
0: Gewoon de echte naam, Tim.
1: Ja, ja, dat is goed.
0: In plaats van de artiestennaam. Tim, fijn dat je er bent. We gaan het later nog hebben over jouw muziek. Ja, hoe zou ik het omschrijven? Het zijn hardstyle remixes, hè?
1: Ja, vooral dat, ja.
0: Ja, ja. Nou, oude muziek, hits gaan we draaien. Maar er komt ook nieuwe muziek, dus blijf vooral luisteren.
2: Goh, ben benieuwd.
0: Maar wat wij in deze show altijd even doen, is vragen hoe de week was. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij Dirk. Heb jij... Even de knopjes los hoor. We zijn ook net binnen hoor, dames en heren. Het is weer
2: we zijn
0: niet
2: om 1 over 8 de studio ingelopen.
3: Zware werkweek gehad.
4: Ja.
0: Ja, hele zware werkweek gehad, ja?
4: Ja, gewoon lekker druk, lekker bezig. En even kijken, natuurlijk trainen natuurlijk geven aan de jeugd.
0: Ja.
4: En pubquiz gedaan gisteren.
2: Oh,
4: laatste. 7e geworden van de 17.
0: Zo, met wie heb je gespeeld?
4: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Jawel hoor.
4: Oké. Okay. Met Herbert en Philip.
0: Oh ja, ja. Van, via de voetbal kennen we die ook.
4: De lokale Lundense melkboer.
0: Oh,
2: Zeurink.
4: Hé, hey, nou maak je reclame.
2: Nee, dat mag wel zeggen. Gewoon plaats en locatie en naam bepalen.
4: Oké. Okay. Nou ja, en 7e van de 17.
0: Nou, op zich goed hoor.
4: Ja, maar ik
2: als je nu naar rechts kijkt.
4: Nee, met minder geen genoegen. Als ik rechts kijk, ja, zie je links niks.
0: Hé, hey, Evan.
3: Zware werkweek gehad.
4: Oh, dat je doet gewoon elke keer.
0: Ja, ik vraag het nu aan Evan. Ik ben hartstikke benieuwd.
2: Nou, ik lag zondagnacht om 1 uur.
4: Wow, hij begint ook echt met zondag.
2: Oh, werd ik wakker. Dag, ja? Heel bednat.
0: Heel
2: zweten, bednat. Zweten, ja. Zweten.
4: Oh, je bed geplast.
2: Ja. Dus toen ik mama... En toen...
4: just kill the man.
2: Dus moeder zijn bed schoonmaken en dan een luiertje om. En toen...
4: Lekker hoor. En gebruik je dan ook Zwitserland?
2: Nee, nee, alleen babydoekjes. Maar goed. Nee, toen heb ik van 1 tot 8 een beetje met griep wakker gelegen. Toen dacht ik, dit is niet goed.
0: Dat is niet lekker, nee.
2: En toen ben ik nog 3 dagen een beetje grieperig geweest. En toen moesten we de donderdag weer tegenaan, de ProRail.
4: Nou,
2: de trein reed natuurlijk niet dinsdag door al die spoorstaven die ook in Lunteren lagen. Dus iedereen was keiboos op mij.
0: Ja, jij loopt natuurlijk
2: want, iedereen zei, jij was ProRail. Ziek, maar je hebt gewoon die staven erop gegooid. Toen zei ik, oeps, betrapt.
4: Maar ja, die mensen die dat gedaan, die sporen niet, hè?
0: Nou, goeie.
2: Heb je wel gemist, Dirk.
0: Maar Tim.
3: Zware werkweek gehad.
4: Hebben we geen lachband?
5: Nou, ik heb een mooi rustig weekje gehad eigenlijk.
0: Rustig weekje?
5: Ja. Maar okay. Ja, ik ben nu ook vooral alleen met muziek bezig eigenlijk.
0: Ja.
5: Dus,
4: zoals heel veel DJ's.
5: ja, die doen dat wel vaak, hè. Maar, ja. Maar ik heb deze week gewerkt aan een nieuw nummertje die zo te beluisteren is. Hier zo, primeurtje.
0: Ja, ik heb hier een USB-stickje naast me liggen en die gaan we zo meteen even inpluggen. Dus
4: de mensen kunnen niet zien, maar
0: blijf luisteren.
4: Die zitten in een koffer.
0: Ja, die zitten in
4: en
0: een
4: koffer. En daar zit een koffer omheen.
0: En daar zit een code op en die ga jij ons zo geven en dan gaan we er uiteindelijk komen.
5: Zeker weten, zeker weten. En, en ik heb gisteren nog een bruiloft gehad, dus dat is altijd leuk.
0: Was dat een leuke bruiloft?
5: Ja, heel zeker.
0: Want je hebt nog wel eens erbij op een bruiloft en dan denk je, nou... leuk dat zij getrouwd zijn, maar dat feest dat...
5: Ja, dat heb je wel af en toe, maar nee, dat was hartstikke gezellig, ja.
0: Ja, fijn om te horen. Nou, mijn week was wel lekker.
4: Vraag het van jezelf.
0: Ja, ik denk, ik begin gewoon te praten.
2: Hoe was het met jou, Gerbrand?
0: Hé, hey, Gerbrand.
3: Hey, werkweek gehad.
0: Nou, niet zwaar. Gewoon lekker eigenlijk. Een beetje school, een beetje thuisstudie. Vandaag een dagje gewerkt om een centje bij te verdienen.
4: Oh, wat en heb dan, je allemaal gedaan?
0: Ja, ik ging afwassen. En zo'n zaal moest dus leeggehaald worden en er moesten bedden weg en dergelijke. Ik werk bij een groepshotel, dus er gebeurt altijd van alles. Nou, prima dag.
2: Ja. Leuk.
0: Weet je waar het eigenlijk wel tijd voor is? Want het is alweer bijna 7:15.
3: De Kate Knaller.
0: Ja, en deze week hebben we een keetknaller van normaal. Dit nummertje kwam ik van de week keer tegen toen ik op Spotify aan het struinen was. Het is een goed nummer van normaal. Niet heel erg bekend. Het komt uit een album van hun Naar het Café 1987. Maar ik denk dat die wel vaker gedraaid mag gaan worden als dat die gedraaid wordt deze dagen. En helemaal omdat Benny Joling deze week een oeuvreprijs Hollandse meester van Buma NL heeft gewonnen.
4: Ja, gefeliciteerd Benny.
0: Buma Cultuur kent de eretitel Hollandse meester toe aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. En als je het mij vraagt, heeft Benny Joling dat zeker gedaan.
4: Zeker.
0: In dit nummer is hij heel vooruitziend. Hij zingt over Ik weet nergens van. Een soort Mark Rutte dingetjes. Goed ja. Verhaal.
4: Benny was zijn tijd ver
0: en, redelijk catchy.
4: Of niet, Evan?
0: Normaal bij Een Vallei.
6: Daarvoor ik geboren ben, stond op geen kaart vermeld.

0: vandaan.
1: Dit was Robert van Hemert met Zandloopster. Dan gaan we natuurlijk weer naar het nieuws van de week. Jan G. uit Overasselt, aangehouden in Duitsland voor drugssmokkel.
2: Jan G.
3: Ze hebben hem te pakken.
1: Ja. Ze hebben hem te pakken. Die 4 ton drugs, te waarde van 40 miljoen of zo, die hebben ze even meegenomen.
2: Ja, hoe kan die nou nu gepakt worden?
1: Ja, omdat hij waarschijnlijk het probeert vanuit Nederland weg te smokkelen verder naar een land. En daar is hij gepakt in Duitsland.
2: Maar had hij daar niet beter even mee kunnen wachten? Of werkt
1: tot de storm ging liggen? Nou, ik denk als jij in zo'n situatie was, dat je daar wel zo snel mogelijk Nederland uit wilt.
2: Ja, waarom juist zo snel mogelijk? Want ze houden je natuurlijk ontzettend in de gaten.
1: Ja, nou ja, wat had die man dan moeten doen?
2: Halfjaartje wachten. Sabbaticaltje.
1: Sabbaticaltje. Verstoppen in het bos en hopen dat hij gekogel ging vangen.
3: Sabbaticaltje.
2: Precies. En die 30 die zitten toch vast.
3: Ja, ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat. Ik hoop ook dat ze alle
2: niet,
3: wapens...
2: Mij boeit het helemaal niks. Jan G, zijn geschild, dikke bult.
3: Ja, dat is zo.
1: Dat
3: en
1: is
3: van de week was ook weer Prinsjesdag. Hè? De miljoenennota ging weer over de tafel heen.
2: Ja.
3: En eigenlijk was het een beetje zoals vanouds. Altijd best wel een gezeik in die politieke beschouwingen. En Prinsjesdag, de prinsesjes kwamen even langs. Ja. En die stilden de show, want die zagen er weer alle drie hartstikke goed uit. Ja, ze zijn nu ook alle drie 18, hè, Dirk?
2: Ja, ik ben 36, dus voor mij zijn ze het alsnog te jong.
3: Nee, ja, maar...
1: Prins Dirk.
3: Gelukkig hebben we nog geen camera.
2: Even serieus, ik zou echt een hele goede prins zijn, denk ik.
3: Ja?
1: Hoe zou jij ertussen lopen?
2: Ja, als ze willen hem Alexander Prins Pils noemen...
1: Ja.
2: Dan hebben ze voor mij, denk ik, helemaal een geweldige bijnaam, denk ik.
1: Maar hoe kan het dat die drie vrouwen nog steeds vrijgezel zijn, Dirk?
2: Dat is corruptie. Dat is
4: dat weet je misschien
2: opgezet.
4: Niet.
1: Het wordt allemaal geheim gehouden.
2: Wordt allemaal geheim gehouden. IVD.
3: Ja, allemaal geheim.
2: IVD.
1: Stiekem, die Gerbrand, die zit daar gewoon, hè, bij Prins Pils op de zondagochtend.
3: Die Ariane, die is me niet onbekend, zeg maar.
2: Nou, ik denk dat Gerbrand andere interesses heeft op dit moment.
3: Ja, dat kan misschien ook nog wel. Ja.
2: Maar dat is misschien voor een andere radioshow.
3: Denken jullie dat de politiek er nog uit gaat komen?
2: Nee. Politiek. Ik denk wel dat ze eruit gaan komen.
3: Ja?
2: Met z'n allen, denk ik. En dan we gewoon nieuwe verkiezingen krijgen. Ja.
1: En wat wordt het dan? Weer nieuwe verkiezingen binnen een jaar.
2: Ja, maar
1: ze hebben jou nodig. Of Tim?
2: Ik zou een goede... Een goede... Hoe noem je dat?
1: Minister?
2: Ook. Ook, maar ik... koning. Maar dat we gewoon teruggaan naar de middeleeuwen. Dat de koning alle macht heeft.
3: Ja, die Dirk wil gewoon koning worden.
1: Misschien wel keizer Dirk?
2: Keizer, koning, keizer, admiraal.
1: Nee.
2: Wat dan?
1: Ik zei de eerste twee letters.
3: Ja, hij zei de Duitse benaming voor koning.
2: Duitse benaming voor koning?
3: Ja, koning,
1: ja. Koning.
3: Maar, wat ook weer gaande is...
2: Komt hier in je puzzel voorbij?
1: Nee, dames en heren, ik ga proberen die sudoku af te maken aan het eind van de uitzending. Ik hou jullie op de hoogte.
3: Okay.
2: Nou mensen, ik zal u wel vertellen, dat gaat hij niet redden binnen een uur.
3: Dirk, iets heel anders, hè?
2: Oh ja, vertel. Max Verstappen.
3: Jij springt uit een vliegtuig met een parachute.
2: Ja.
3: Wat zou je dan doen? Of op de heide landen, of in een boom... In Renkum.
2: Ik denk mezelf knijpen, want dat betekent denk ik dat ik aan het dromen ben. Ik spring niet uit een vliegtuig.
3: Zou je dat nooit doen, nee?
2: Nooit. Ik heb hoogtevrees.
3: Jij, Tim, zei, heb je wel eens gedacht van ik wil als parachute springen of skydive of weet
4: ik. Nou, ik heb nog geen plannen, maar ik zou het best een keertje doen, hoor.
3: Je zou het niet afslaan?
4: Nee.
3: Nee. Nou ja, een militair parachutist is vanmidden nog in een bomenland op de heide bij Renkum. Hij zat een uur vast op ongeveer 7 meter hoogte en moest worden gered door de brandweer.
2: Brandweer Lunteren?
3: Nou, niet door brandweer Lunteren. Ik denk brandweer Renkum. Hij was aan het oefenen voor de Airborne en dat ging niet helemaal goed. Ik hoop dat het zaterdag beter met hem gaat.
2: Lekker blijven oefenen ook.
3: Blijven oefenen. En,
2: maar dat is toch niet zo moeilijk? Het is gewoon een koordje trekken en hup.
3: Ja, ik snap er ook niet zoveel van. Maar ja, niet iedereen kan het blijkbaar.
2: De beste man is toch niet hopelijk van beroep parachutist?
3: Ik hoop het niet. Meer weet ik niet. Hij is wel militair.
2: Oh, ik dacht dat jij helemaal gefocust had op dit nieuws.
3: Nee, ik heb me meer bezig gehouden met iemand anders.
2: Ah,
3: namelijk
2: bruggetje.
3: Tymo.
1: Zo.
3: Ook wel,
1: dat is soepel, hè? Dat is soepel.
3: Voor de bekende ook wel bekend als Tim. En daarom spreek ik me ook aan met Tim. En ik wil het eigenlijk met jou hebben over jouw muziekcarrière. Jij maakt remixes van populaire nummers. Hardstyle remixes. En jouw eerste nummer gaan we straks naar luisteren. Hoe ben je eigenlijk begonnen? Hoe lang is dat geleden?
4: Ja, dat was in de coronatijd. In 2021 of 2022 in die tijd.
3: Ja.
4: Toen had ik eigenlijk heel veel tijd over. En toen dacht ik van laat ik eens muziek gaan maken of zo. Of ik weet ook niet meer precies. Maar dat leek me toen leuk. Dus zo ben ik daarmee begonnen.
3: Heel onerbiedig gewoon een beetje aanklooien eigenlijk?
4: Ja, eerst wel ja. En, ja. Eerst klonk het helemaal nergens naar natuurlijk. Nee. Maar dan ben je dan veel mee bezig. En dan word je er steeds beter in. Dus toen op een gegeven moment ben ik dus wat dingen online gaan gooien.
3: Ja.
4: En dat pakte toen langzaam goed uit. Gelukkig. Dus toen was het een beetje uit de hand gelopen. Toen was het geen hobby meer.
3: Nee. En ondertussen heb je meer dan 300.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Heb je al een aantal optredens gehad in Duitsland en
2: Edisons?
3: Oostenrijk?
2: Edisons?
4: Dat nog net niet. Nog net niet.
2: Grannies? Ja, ik heb gehoord dat je er dicht tegenaan zit.
4: Ja, ik hoop het.
1: MTV Award?
3: Ja, optredens in Duitsland en Oostenrijk heb je wel gehad. Want daar zit... een beetje veel mensen die jouw muziek luisteren, toch?
4: In Duitsland vooral, ja.
3: Ja.
4: Ja, die staat, kan zeg maar precies alle statistieken zien op zo'n Spotify-app. En dan staat Duitsland bovenaan, onder Nederland. Dus,
1: dat is niet meer openbaar, want ik wilde nog checken van... meestal kon je die top 5 altijd zien, van de top 5 steden. Maar
4: dat kan op de computer nog wel. Volgens mij op mobiel niet, denk ik.
1: Oh ja. Ik even computer kijken.
2: Maar waar komen jouw luisteraars vandaan dan? Een beetje boven in Duitsland? Onder?
4: Ja, overal uit Duitsland eigenlijk.
2: Onder of boven?
4: Maar goed dat we geen camera hier hebben. Maar,
3: maar jouw carrière ging eigenlijk een beetje van start met aanklooien in de coronatijd. En op een gegeven moment kwam je met het nummer Stamp on the Ground, Hardstyle Remix. En dat is eigenlijk de eerste die een beetje viraal is gegaan, toch?
4: Dat was
3: die mensen hebben opgepikt.
4: Dat was de eerste die een beetje opgepikt werd, ja.
3: Ja, en heb je nou een idee hoe dat kan...
4: Niet helemaal precies eigenlijk.
3: Nee.
4: Ik heb wel een beetje, toen ik ermee begon, ik heb wel een paar dingen gedaan om dat nummer een beetje te promoten.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld, dat is wel grappig. Ik ging toen bijvoorbeeld bekende playlists opzoeken, bekende hardstyle playlisten.
3: Ja.
4: En dan vroeg ik aan een maatje van me of ik zijn Instagram account mocht lenen. En dan ging ik kijken of ik die persoon kon vinden op Instagram van die playlist.
3: Ja.
4: En dan stuurde ik zo van... Hey, ik luister altijd naar je playlist tijdens sporten. Wil je ook even dit nummertje erin gooien en zo? En er waren nog best wel wat die dat toen deden.
3: Dus, best een slimme tactiek eigenlijk.
4: Ja, dat is lang niet gek, hè?
3: Dus, als sta je er in één keer wel tussen.
4: Als er nog nieuwe artiesten of muzikanten luisteren, dan hier heb je een gouden tip. Zo kun je beginnen.
3: Nou ja, we gaan er naar luisteren. Het eerste nummer van Timo, wat echt werd opgepikt door een hele tactische reclame.
4: Tactische meesterzet.
3: Stamp on the Ground, Hardstyle Remix, Timo. Zometeen nog veel meer, zelfs nieuwe muziek. Allemaal hier, op 1 van 5.

0: De Haan.
1: Haan niet vergeten.
2: Oh, gimme, haantje gimme, erbij.
1: Gimme. Remix van Tymo. Hij zit hier bij ons in de studio. Daar zijn we hartstikke blij mee. Gelijk nog een vraagje. Gimme, gimme, gimme is dus een van de nummers die bij jou misschien wel het hardst gaat.
3: Heeft Abba toestemming gegeven toen ze dat nummer van jou afpakte?
0: Nee, dat hoeft tegenwoordig. Ja, oh, toen ze van mij afpakte. Ja. Nee, daar moet ik nog even rechts vaak over aanspannen.
2: Ja. Ik ga dus ondertussen Clash of Clans spelen.
3: Nee, dat ging per ongeluk af.
0: Ja, ja.
1: Maar heb je daar nog toegang?
0: Ja, die carnaval,
2: de kapotte kachels mocht het niet.
0: Ja, dat klopt. Maar hun hebben ook de tekst en zo aangepast. En dan moet je dus wel toestemming hebben.
1: Oké. Okay.
0: Ja, er is toen een keer een regel veranderd in 2020 of zo. En sindsdien hoeft hij voor koffers niet meer expliciet toestemming te vragen.
1: Oké. Okay.
0: Dan kun je gewoon een licentie verkopen. En dan gaan ook automatisch het auteursrecht deel gaat gewoon naar de originele songwriters en zo. Van het originele nummer, zeg maar.
2: Okay. Dus hij verdient niet aan Gimme, Gimme, Gimme?
0: Jawel. Want je hebt auteursrechten en je hebt ook de master royalties. Dat is de audio zelf. En de auteursrechten is de compositie en de tekst en zo.
2: Oh.
0: Dus die compositie en de tekst, dat deel gaat naar de originele songwriters. En de masterrechten, die gaan naar mij, zeg maar.
1: En wat mij opvalt bij heel veel van jouw nummers en ook bij Gimme, Gimme, Gimme. Aan het einde horen we hier een haan. En bij andere nummers hoor je wel weer eens iemand wat schreeuwen of zo. Je hebt gewoon elke keer aan het einde is nog een keer wat leuks.
0: Oh, ja, dat heb ik al af en toe een keer gedaan. Ja,
1: een soort gimmick is dat.
0: Ik heb nu al een tijdje niet meer gedaan eigenlijk. Maar dat vond ik toch grappig of zo.
3: Ja. Gerbrand is al jaren een hardcore fan van jou.
1: Ja,
0: mooi om te horen.
1: Ik vind het geweldig, jongens. We moeten ook door met je show. Zometeen.
3: Show must go on. Zo'n
1: ik denk nog een klein.

0: doen, of überhaupt gewoon in één keer zegt, ik ga 8 weken weg. Een week voordat je gaat. Ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Moet je ze op je werk doen.
0: Dan worden ze ook niet blij.
2: En wat een salaris krijgt hij bij dat lunteren.
0: Ja, daarom. Daar moet over nagedacht worden. Maar nu zoeken ze dus een nieuwe trainer. En je vroeg het al even, maar Dirk, hebben ze jou al gebeld?
1: Nee. Jammer. Maar, sorry, daar kan ik helaas geen mededeling over.
2: Maar jouw loyaliteit ligt denk ik bij de 17-2, of niet?
1: Ik mag er niks over zeggen.
2: Oh.
1: En mijn zaakwaarnemer...
2: Zit naast je.
1: Mag ik niks van zeggen.
0: Nou, duidelijk. Een andere nieuwe trainer. De nieuwe trainer van het Nederlands elftal heeft vandaag voor het eerst zijn selectie bekendgemaakt. En daar vallen een aantal dingen in op. Ruben van Bommel en Zegiel zijn erbij. Maar wie ontbreken dan? Memphis Depay en Wout Weghorst.
2: En Jordi Braber en Remco Verlaar.
0: Ja, die zit er ook niet bij.
2: Niet te vergeten.
1: Remco Verlaar, die is op vakantie, toch?
2: Nee, die is alweer terug.
1: Is hij alweer terug?
0: Ja. Ze had zomaar opgeroepen kunnen worden.
2: Had zomaar gekund, ja.
0: Ja, vage bekende is dat van Tim. Ja. Zou zijn broertje kunnen zijn. Of zijn broer, weet het niet.
2: Hij kwam nog wel eens thuis bij ons.
0: Wat vond je ervan, Dirk?
1: Ja, nee, ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ik had nooit verwacht dat hij zou gaan stoppen natuurlijk.
0: Wie?
1: We hebben het toch over Sinterklaas?
2: Sinterklaas is ook gestopt. Heb je daar ook al voor gevraagd, Dirk?
1: Ja, ook daar kan ik helaas niks over zeggen.
2: Daan Schuurmans werd het niet. Die andere vet werd het niet.
1: Wie hou je dan over? Nee, ik zeg niet dat ik het niet word.
2: Dirk van mij.
3: Dag hoor.
0: Dag hoor. Ronaldo die gaat wel lekker door, want hij is weer opgeroepen voor de nationale ploeg.
2: Hij moest wel presteren, zei die trainer, anders gaat hij er weer uit. Maar ja, daar geloof ik natuurlijk helemaal niks van.
1: Want dit is echt poep inderdaad.
2: Ja, want die trainer laat hem er gewoon lekker in staan hoor.
4: Ja. Nee, maar ze hadden toch ook een nieuwe trainer? Sinds een tijdje.
2: Oh, dat weet ik niet. Daarom hebben we Tim niet bedacht.
0: De nieuwe bondscoach Jorge Jesus heeft de 41-jarige aanvaller weer opgeroepen. Voor de komende Nation League wedstrijden.
2: Hoeveel goals moet hij nog? 20? Iets in de 20, ja, toch? Voor mij een paar weken geleden was het 23. Dat zou voor mij... Had hij gescoord? 22 nu nog? 21?
0: Dan zit hij op de 1000. Maar hey, Evan. Van Gerwen, die verraste door een uitschakeling, hè?
2: Ja, ik heb gisteren...
0: De PDC is geland in Amsterdam.
2: Ik moet iets bekennen. Ik zat gisteren aan die eettafel bij mij. Ik zat de sudoku te maken, net weer zoals net. En, en ik zie opeens Erik Haas, mijn vader, dat aanzetten. Toen zag ik opeens... Het is nu al september en ik schrok van die scoreborden. En die scoreborden hebben ze al sinds januari. Dus dat betekent dat ik al 9 maanden geen darts meer heb gekeken. Oeh. Daar schrok ik wel van. Maar de opkomst van Gerwen was wel aan in Amsterdam. Het hele publiek gelos. Toen heeft hij nog op 5-4 voorsprong stond hij. Toen heeft hij nog 3 matches uit gehad. Ik kijk Tim aan. Die gaat er morgen heen.
4: Ik ga er morgen heen, ja. Maar
2: je hebt
4: ik heb niet gekeken.
0: Dus hij gaat morgen lekker kijken.
4: Ja, morgen live.
2: Hij heeft 3 matchdarts gehad. En uiteindelijk verloor hij alsnog 6-5 tegen uit mijn hoofd Gurney. Zeg ik dat goed?
0: Ik weet het niet. Ik heb ook niet gekeken. Ik heb alleen gezien dat Van Veen en Van Duivenbode wel door zijn. En dat Van Duivenbode in het interview zei... Ja, weet je, en dan sta je daar. En dan zie je je vrouw. En die kinderen. En dan denk je, ja... Ik moet ook gewoon raak gooien ook. Ik zie mijn kinderen nooit. Dus nou moet ik laten zien dat ik het wel ergens voor doe voor de darten. Dus ik moet raak gooien. En ja, het is me gelukt.
2: Ik wist niet dat ze schaven anders zo praten.
1: Ik dacht,
0: ik ook niet.
1: Nou, het is...
0: Maar laten we maar teruggaan naar de muziek. En niet zomaar muziek. Hele spannende muziek namelijk. Een beetje ethisch.
1: Oh, woep woep, it's the sound of the police.
0: Klopt helemaal. Dit is The Police met Don't Stand So Close To Me. Zijn we ze? Hey, daar heb je ze.
2: Wat een DJ, hè?
0: Ja, geniet ervan. Ah, zometeen nieuwe muziek van Tijn.
1: Van The Police? Oh.
0: Blijf vooral hangen.
4: Bijna hetzelfde niveau.
0: Ja.

0: Rhythmics. En dan gaan we nu eventjes naar wat je allemaal kan gaan doen in het centgebied hier zo. En dan voor wil ik graag Evan het woord geven.
1: De airborne luchtlandingen zijn weer morgen op de Ginkgersheide met parachutisten, luchtprogramma en de herdenking. Vintage Guitar Show Veenendaal, zaterdag in de Basiliek, een groot internationale beurs vol bijzondere en vintage gitaren.
0: Oh, interessant.
1: Emaus Jaarmarkt in Wageningen, overpakken Wageningen tegenwoordig rugby. Van 12 tot 4 met Curiosa, vintage, boeken, kleding en modeshow. Ook in Wageningen, op het Hooilandpleinconcert. Oh, het Hooilandpleinconcert. Zaterdagavond live muziek en dans rond het plein. Verlichting met duizenden lichtjes. Goh, weer is in Wageningen. Het oogstfeest Wagenings wijngoed. Die gevelt het de zin in hoor. Alleen zondag met live muziek, rondleidingen, hapjes, wijn of druivensap.
2: Ik denk naar Wageningen.
1: Ja, ik ga ook naar Wageningen. Zullen we bij RTV Rijnstreek solliciteren,
2: zo,
1: Dirk?
2: Onze nieuwe collega's.
1: Ja, van Rijnstreek. Hé, hey, maar Tim, ga jij nog iets leuks recorden? Je ging darten kijken morgen?
3: Ja, ik ga morgen naar Amsterdam toe. Met een paar jongens. Gaan we naar de darten toe. Ik kijk normaal eigenlijk nooit darten, maar volgens mij is daar wel een goed sfeertje. Dus.
1: Tafel of zitplekken?
3: Ik heb geen idee. Oh. Remco die heeft het allemaal geregeld. Dus,
1: oh, zo'n tafel is altijd wel mooi hoor.
2: Maar wat
1: World Series of Darts Finals in de AVOS Live.
2: World Series of Darts Finals.
3: Ja, nee, voor mij morgen achtste finales en zo. Of zo.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ik weet niet of je middag of avond gaat.
3: In de middag.
2: Doet Shrek mee?
1: Nee, dat hebben we net over gehad. Die verloren gisteren.
2: Oh, dat weet ik.
1: Je moet wel opletten.
0: Ga je nog verkleed, Tim?
3: Daar moet ik nog even over nadenken.
1: Iedereen is daar wel verkleed. Ja, ik ben ook eens geweest.
3: Ja, ik heb dat ook gehoord, ja. Maar ik weet nog niet wat de rest ook allemaal gaat doen. Want jullie wou daarna misschien ook nog een beetje gaan stappen daar zo in Amsterdam.
1: Oh, ja, dan wordt het wel staan.
2: Amsterdam, lekker naar de hotels. De
1: je hotels zijn duur daar trouwens. Ik zat van de week te kijken.
2: En het zijn niet eens allemaal de mooiste hotels.
1: Nee,
2: hè,
1: maar ik had vorig jaar ging naar een concert in Rotterdam. Dat hadden we voor €40 een hotel. Nu wilde ik dat weer doen. Oh ja. Allemaal boven de €200 per nacht.
0: Ja, maar wat dat het ook is, afgelopen jaar is de BTW omhoog gegaan. Van 9 naar 1.
1: Ja, maar vorig jaar was de hotel ook al €40.
2: Oh, maar van die hotels. Ja,
1: in Rotterdam, Amsterdam is gewoon 5 keer zo duur als Rotterdam. Hè? Dat is ongelooflijk.
2: Ja, en overal daar zo zitten ze, al die hotels daar achter het raam en zo.
1: Ja, maar wat ga jij nog eens doen, Dirk, morgen? Of van het weekend?
2: Ik denk dat ik ook even
1: naar de hoeren ga. Naar
2: hotels. Nee, ik krijg morgen voetballen. En dan lekker ontspannen. Een ontspannen avondje.
1: Maar we gaan ook naar de nieuwe muziek. Oh, sorry. Ja. Ik heb nog niet gediagnoseerde autisme, ADHD, ADD. Hey, Dirk. Maar goed, dat ging je nou ook weer doen.
0: Hey, jongens, weet je waar
1: we
0: tijd voor
1: gaan
0: is?
1: Niet naar de nieuwe muziek.
0: Het is tijd voor nieuwe muziek.
2: Oh, hey,
0: nieuwe
2: muziek van Gerben trouwens.
0: Van Timo.
1: De nieuwe muziek van Timo.
0: Ja, en ja, dat een remix, is niet, hoor, niet zomaar nieuwe muziek. Ja, ja. Kun je ons een beetje meenemen in hoe je op het idee kwam en dergelijke?
3: Nou ja, het is dus een remix van So Incredible van Ilse de Lange.
2: Oh,
3: ja,
2: prachtig nummer.
0: De laatste tijd heel erg viraal is gegaan op TikTok onder andere.
3: Ja, de magie van TikTok die doet zijn werk denken en opeens is dat nummer weer heel erg populair nu.
0: Ja.
3: En die heb ik dus samen met een collega van mij... onder zijn artiestennaam Worst Case Scenario. Ik heb het ook niet bedacht. Maar
0: Worst Case Scenario,
3: dat doet hij. Hij doet ook nog andere DJ-naam. Want ik had hem bijvoorbeeld ook in Hamburg toen geboekt.
0: Ja, want jij hebt zelf een show georganiseerd in Hamburg. Ja, ja. En daar was hij dus ook bij.
3: Ja, daar was hij onder zijn andere naam, Euphoric. Doet hij een beetje ook euforisch hardstyle. En onder Worst Case Scenario doet hij een beetje Nederlandse platen en feestplaten en zo.
0: Ja, leuk.
3: En... toen hadden we het erover van... we moeten eigenlijk nog even een keer samen een collabje maken. En ik dacht waarschijnlijk gaat hij ook wel aan dit nummer beginnen. En ik was er allemaal bezig. Dus ik heb hem. Zullen we ons deze doen? Hij zei, hij was net op vakantie. Dan wou hij eigenlijk net aan het begin als hij terug was. Dus dat kwam mooi goed uit. Dus dus we hebben dat even online in elkaar gezet. En over 2 weken komt hij uit.
0: Twee weken komt hij uit? Oké. Okay. Ja.
3: En dus hier een primeurtje.
1: Ik heb nog een vraag, want jij hebt al die eigen cent covers dan. Hoe kom je aan die zangers en zangeressen op dat nummer? Dus vorm je gewoon die stemmen? Of?
3: Nee, dat mag dus weer niet. Want ik mag geen audio van het origineel gebruiken.
1: Dus dat zijn echte zangers en zangeressen?
3: Voor sommigen dan huur ik bijvoorbeeld iemand in. Maar voor deze, er is ook zo'n site, dat is eigenlijk voor karaoke nummers. Dan kun je dus ook backing tracks kopen en zo. Ja. Maar die hebben ook voor elk nummer laten inzingen door iemand. En dan kun je dus een licentie kopen en dan mag je dat gebruiken.
1: Oh.
3: Dus dat is wel iemand anders die het inzingt, maar ja.
0: Oké, maar we hebben dus een primeur.
3: Jazeker.
0: Primeur. Ik zou vragen, wil je me even kort aankondigen en dan start ik de band. We hebben er zin in.
3: Nou, dat is goed om te horen. Hier is So Incredible, de remix van Taimo en Wojska's Scenario.
0: Lekker hoor.

0: Zo, en zo knallen we hier zo door op die vrijdagavond bij het Weekendploeg. Een nieuwe plaat van DJ Tymo, So Incredible, in samenwerking met Worst Kaas Scenario.
1: Ja, zeker.
0: Je gaat het bijna op zijn Engels zeggen, hè?
1: Ja.
0: Terwijl het eigenlijk gewoon Worst Kaas Scenario is.
1: Ja, dat is een beetje het woordgrapje.
0: Ja, nee, echt, ja, ik ben een beetje omvergeblazen. Ik vind het echt een goede plaat zelf.
1: Dank je.
2: Ik kom ook wel leren.
0: Ja. Over 2 weken komt hij uit.
1: Dirk die had zijn oren dicht, die vond die maat hoor.
0: Ja, je moet ervan houden, hè? Jij hebt niet zoveel met hardstyle, hè?
3: Ja, nee, op zich helemaal niks, nee.
0: Op zich helemaal niks?
3: Nee, ik word zwaar depressief als ik hardstyle.
1: Nou, dat is zeker begrijpelijk.
2: Zo, het hebben we nog een nummertje.
1: Het is niet voor iedereen.
3: Ja,
0: we gaan er zo uit met nog een nummertje van Tymo. The Nights, hardstyle editie. Jouw meest beluisterde nummer op Spotify.
1: Ja, ja.
0: 21 miljoen... streams, ja. Ik zeg het helemaal goed.
3: Wordt hij ook vaak in de nights gedraaid, zeg maar?
1: Ja, vaak wel, ja.
3: Not in the morning.
1: Ja, wanneer
3: anders heet hij natuurlijk, Tymo met in the morning.
1: Ja, ja zeker, ja.
0: Ik heb hem al ingestart en ik
3: mag genieten.
0: Wens de mensen
2: niet het weer.
0: Een goed weekend. Och. En morgen wordt het dus een graadje of 22 met een zonnetje en een wolkje. Af en toe een spetter. Maar wat mij betreft gewoon heel mooi
1: weer. Dirk, je hebt ook een spetter.
0: Tim, we willen jou bedanken dat je er was.
1: Nee, jullie bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn.
0: Ja, dat we jouw verhaal mochten horen. Dat we nieuwe muziek hebben kunnen horen. En
3: als je weer nieuwe muziek hebt, mensen. Je mag ons altijd bellen.
0: Ja.
1: Oh ja, is goed.
3: Weet niet of je uitgenodigd wordt, maar je mag altijd bellen.
0: Dan gaan wij eruit met The Nights. Remix van DJ Tymo.
3: Net zo goed weekend, hè. En hou elkaar lekker vast.
0: Knal hem er gewoon in, hoor.
3: Knal hem erin, Rodney.

0: Oeh, lekker wat.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Ivan Elliman en Love Paint. Vervolgens was het de beurt aan Electric Theater met Sometime Height Not Fever. En vervolgens hoorden we Cutman Drew met The Break. Daarna hoorden we Oliver Cheatman met Get Down Saturday Night. Vervolgens Dead or Alive met You Spinning Me Around. Daarna was het de beurt aan Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. En zojuist sloten we af met ons vleugje Trance. En dat was Bedrock met Heaven Skint. En volgende week is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan!

0: van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Welkom bij Link. Met de Magic Franks gingen we terug naar het jaar 1992 met het Nederlandse house en dance duo Ray Seingaard en Anita Dot, ofwel Too Unlimited. Tussen 1991 en 1995 belanden de eerste 13 singles van deze groep allemaal in de top 10. En No Limits bereikte zelfs in niet minder dan 35 landen de eerste plaats. En in 1996 breken Ray en Anita met hun Belgische producers en met elkaar. En toen was het grote succes helemaal voorbij.
1: Dit is Link.
0: Maar hoe gaan we dan, hoe komen we eigenlijk bij dit nummer terecht? Dat is de grote vraag. Nou, dat heeft alles met vorige week te maken, toen mijn collega Ruben in dit programma het volgende aangaf.
2: Dat ik vandaag kies voor het thema vriend. Er is zoveel keuze dat ik me vandaag beperk tot op één na alleen maar Nederlandstalige liedjes.
0: En dankjewel Ruben. Dan kan ik vandaag doorgaan met dezelfde link. Ik kies dan dus buitenlandse liedjes met het thema vriend. Sascha Schmitz nu. Een Duitse zanger die zingt over Freunde fürs Leben. Je bent gevaarlijk, genadeloos, eerlijk.
3: Heb ik met je verbracht.

Is dat zo? Dat alle vriendschappen uiteindelijk tot een einde komen? You Were My Friend hoorde je, een nummer van de Amerikaanse zangeres Chai Coltrane. Het nummer werd uitgebracht op haar debuutalbum Chai Coltrane uit 1972. En in 1973, op 2 juni, kwam ze met dit nummer binnen in de top 40. Hoewel de single in meerdere landen werd uitgebracht, waaronder Amerika, Frankrijk en Duitsland, sloeg het nummer eigenlijk alleen in Nederland echt aan. Dat kwam waarschijnlijk dankzij een indrukwekkend optreden in Top Op. You Were My Friend haalde als hoogste de 11e plaats in de Nederlandse top 40. En Nederland had een half jaar eerder kennis gemaakt met Coltrane, toen zij zeer succesvol werd met het nummer Go Likey Lila. Het verhaal van You Were My Friend, dat is rauw en herkenbaar. Ze bezingt iemand met wie zij lange tijd vrienden is geweest, maar die tegen haar gelogen heeft. En hierdoor is de vriendschap nu toch echt voorbij. John Allen nu, die zingt als de vriend die zegt: laat me nu niet naar je toe komen, precies zoals ik al eerder heb gedaan. Sleep me niet over oude grond en roep mij naar jouw deur. Want hoewel het moeilijk is om het te zeggen, het zal niet moeilijk zijn om te zien dat we nooit vrienden zijn geweest en nooit vrienden zullen zijn.

Waiting on a Friend van de Rolling Stones gaat over de blijvende waarde van vriendschap. Vooral in het licht van de ups en downs van het leven. Het contrasteert de vluchtige aard van romantiek met de betrouwbare troost van het platonisch gezelschap. In de tekst geschreven door Mick Jagger benadrukt hij dat ware vriendschap een gevoel van veiligheid, troost en steun biedt dat romantische relaties lang niet altijd bieden.

Blowing in the Wind nu. Een nummer geschreven door Bob Dylan, voor het eerst uitgebracht in 1963. Het is een krachtig protestlied dat thema's als vrede, oorlog, vrijheid en sociale onrechtvaardigheid onderzoekt. De tekst van het lied stelt een reeks retorische vragen over de zinloosheid van oorlog en onderdrukking. Met het terugkerende refrein: het antwoord, mijn vriend, waait weg in de wind. Een boodschap, denk ik, actueler dan ooit. Het nummer is door talloze artiesten gecoverd en blijft een populair en relevant protestlied. Ook Dolly Parton. Hier is Dolly.

0: Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Je luistert dus naar Link. En het thema deze week is vrienden, maar dan de Engelse versie van vrienden. Want vorige week in dit programma bij Link, bij mijn collega Ruben, hoorde je Nederlandse vrienden langskomen. Wij staan vandaag helemaal stil bij buitenlandse vrienden. Zo hoorde je net al de Engelse versie, we hebben al een Franse versie gehad en nu komt de Italiaanse versie van Vrienden. En dan gaan we terug naar 1995. Toen kwam de Disney Pixar animatiefilm Toy Story uit. De soundtrack werd geschreven door Randy Newman, die vanaf toen steeds meer filmmuziek is gaan componeren. You've Got a Friend in Me is een bekend liedje uit die film. De Nederlandse versie Je bent een vriend van mij werd gezongen door de Belgische Arno Hintjes. En Italië mocht Ricard Cocciante het voor zijn rekening nemen. En dan heet het Un amico in mi.

Miss Kenda, muziek van Randy Newman. Hoe belangrijk is het vrienden te hebben? Hier zijn de New Seekers met een medley die mooi aansluit op de kofferbak die ik daarna voor je openmaak.

0: De kofferbak.
1: With a little help from my friends. Je hoorde net al een klein stukje bij de New Seekers. Is een lied van de Britse popgroep The Beatles. Het nummer werd in 1976 uitgebracht op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En werd geschreven door het schrijversduo Lennon-McCartney voor Beatles drummer Ringo Starr. Het nummer werd in 1968 gecoverd door Joe Cocker, die met het nummer een wereldwijde hit had. Het idee voor With a Little Help from My Friends was afkomstig van Paul McCartney. De liedtekst van het nummer heeft de vorm van een gesprek tussen Ringo Starr en de overige drie Beatles, waarbij zij telkens een vraag stellen en Starr dan het antwoord geeft. Zo zingen de drie Beatles de door John Lennon geschreven regel What do you see when you turn out the light? Waarop Starr antwoordt met I can't tell you, but I know it's mine. Op verzoek van Ringo Starr werden de openingsregels van het nummer, die eerst luiden What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and throw tomatoes at me? Veranderd in What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Zo kennen we het ook. Starr was bang dat hij anders bij elk concert bekogeld zou worden met tomaten. Iets dergelijks was namelijk ook gebeurd toen George Harrison zich tijdens een interview had laten ontvallen dat hij de Beatles en hij van jelly beans hielden. Op 29 maart 1967 begonnen de Beatles in de Abbey Road Studios in Londen aan de opname van With a Little Help from My Friends. Het nummer werd op 1 juni 1967 in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht. Wat mij betreft is de coverversie van Joe Cocker veel ingeleefder dan het origineel. Ook de versie van Tina Turner schurkt daar een beetje tegenaan. En de versie van de toen net ontdekte zangeres Barbara Streisand, ja, die is ook zeer de moeite waard. Je hoort ze allemaal vandaag.
0: De kofferbak.

Vanuit de kofferbak gaan we terug naar de roemruchte tijd van de zeezenders in de 70-jarige van de vorige eeuw. De Engelse groep Feels nu met A Friend of Mine. Radio Noordzee Internationaal. Ferry Maat in 1971 gebruikte die dit als filler om een programma over zich te geven. En bij Radio Veronica hoorde je dit nummer iedere week als Ad Bouwman zijn Ad Bouwman top 10 liet horen in de ABTT. We gaan terug naar het jaar 1971 met de Engelse groep Fields.

0: ja, vrienden zijn natuurlijk heel belangrijk. En daar gaat het om. Wat kun je allemaal wel niet zeggen over vrienden? Vrienden! Geef mij maar een goed boek. Dan maak me maar heel vlug dement. Dan heb ik aan één boek genoeg! En zo is het toch zeker hier? Ze vreten je vreten, ze suipen je suipen, ze lenen je geld, ze lenen je auto, ze lenen je lingerie. Althans bij mij. Zij belt mij vannacht om 3 uur op, omdat ze een relatieprobleem heeft. Lult dan door tot een uurtje of 6. Dus gaat maar door. Op een gegeven moment hoor ik geronken, is in slaap gevallen. Helemaal gelukkig. En ik zit tot de volgende ochtend 12 uur met zo'n kop van haar problemen. Net op het moment dat ik in slaap gevallen ben, belt zij op. Ik lig helemaal nog na te hijgen, na te zweten. Omdat ik wakker schrik van het telefoontje. Zegt ze, meid, hartstikke bedankt hoor. Ja, het was zo'n fijn gesprek. Ik had het echt niet gered zonder jou. En het kan alleen maar bij jou. Alleen maar bij mij. Vriendinnen. Uiteindelijk gaan ze er allemaal vandoor met je vriend. Althans, bij mij. En dan komen ze wel na een paar maanden janken terug dat die vriend zo vreselijk was tegengevallen. Ja, dat had ik vergeten erbij te vertellen. En dan krijg je altijd wel die domme zinnen naar je hoofd, weet je wel? Dat ze er zo vreselijke spijt van hebben. Sorry, ik heb er gewoon zo'n spijt van. En dan krijg je altijd de vraag.
1: Karin, wat er ook gebeurd is, joh. We kunnen toch gewoon vrienden blijven?

0: Dit is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
1: Een paar spreekwoorden en gezegden met vriend erin. Want dat is het thema vandaag hier in Link. Dat zal je niet ontgaan zijn. Beter een goede buur dan een verre vriend. Daarmee bedoelen we dat je meer hebt aan iemand in je buurt dan een vriend die heel ver weg woont. En een uur onderweg is als je hulp nodig hebt. In nood leert men zijn vrienden kennen. Als je in de problemen zit, wordt duidelijk welke vrienden daadwerkelijk iets voor je willen betekenen. En een vriend is pas een echte vriend als hij alles van je weet en toch je vriend wil blijven. Ik denk dat dat een hele mooie definitie is van vriendschap. We gaan verder naar het volgende liedje. Mijn vrienden en ik, al mijn broers en zussen naar keuze. We dansen samen in dezelfde stap. We bewegen ons rond in een kleurrijke rups. Armen ondersteboven, de psychedelische regenboog beweegt, zingt Clara Luciani, de Franse zangeres en songwriter. Op haar album Keur Encore uit 2022, die beloond werd met de victoire voor het beste album van het jaar.

Ik ben altijd al een fan geweest van de Nederlandse progressieve rockband Kajak. De band werd in 1972 opgericht door Ton Scherpenzeel en Pim Koopman en staat bekend om hun invloeden van bands als Genesis en Yes en ook hun complexe symfonische composities. De band kende verschillende successen, waaronder hits als Mammoth, waarin een draaiorgel werd verwerkt, en Ruthless Queen. Het nummer Ballad for a Lost Friend is nooit eerder op een album uitgebracht, maar kwam terecht op het verzamelalbum Kajak, The Golden Years of Dutch Music in 2015.

0: Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: En het thema vandaag was, want we zijn bij de laatste minuten aangebroken van dit programma, Friends. En dan de talige Friends, dus allerlei vrienden uit diverse landen die er langskomen. En we gaan nu naar Anita Meijer met haar vrienden. Die bracht in 2010 That's What Friends Are uit, het bekende nummer, maar nu in de versie van haar. En dit album bevatte duetten met verschillende bekende Nederlandse artiesten. Het concept draaide om vriendschap en muzikale samenwerking.

Met deze tune uit de original motion picture soundtrack van Aladdin. Muziek van Alan Menken. Echt geweldige muziek, mooie liedjes ook. Sluiten we bijna af met deze uitzending van Link. Ik heb nog een paar citaten opgezocht. Heeft men een goed boek uitgelezen, dan is het alsof men van een goede vriend afscheid neemt, zei Voltaire. En een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt, zei Augustinus. En verslaving is een vriendschap zonder vriend, zei Connie Palme. En het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent. Een echte vriend verheugt zich in je voorspoed, zei Godfried Bomans. En daarmee zijn we bijna aangekomen bij het nieuws van 11 uur. Maar eerst nog even de laatste plaat. En de laatste plaat is één die mij ook heel erg dierbaar is. En dan gaan we naar een plaat van

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Welkom bij het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. We zitten in de maand september in de afdeling speciale thema-uitzendingen. En dit keer is het thema Bob Dylan. Onder mij hoort u van het album Nashville Skyline, het instrumentale nummer Nashville Skyline Rag. Bob Dylan, er zijn geen superlatieven te vinden om de betekenis van deze man voor de muziek te bedenken. Daarom slechts één ding wat ik maar daaruit ga lichten en dat is deze. In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor de literatuur. En die verspreking naar poëzie, ja, dat komt omdat de Nobelcommissie zei van ja, zijn liederen zijn pure poëzie. Daar de rest laat ik maar aan het Nobelcomité over. We gaan beginnen met de grootste hit van Bob Dylan in Nederland, Like a Rolling Stone.

Like a Rolling Stone, dat was Bob Dylan. En u gaat het komende uur heel veel Bob Dylan horen, maar ook nummers van Bob Dylan die gecoverd zijn. Want misschien nog wel meer dan alleen zijn eigen nummers, zijn ook heel veel nummers door hem geschreven, gecoverd of door andere andere manieren ingezet voor hun carrière. En hoewel het programma 1960 tot 1975 bevat, zit er bijvoorbeeld ook een nummer tussen wat door Adele werd gezongen. To Make You Feel My Love, waarmee ze in Nederland doorbrak. Ook dat is een compositie van Bob Dylan. Nu van de LP John Wesley Harding, I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan was bijna een hoofdleverancier voor mooie nummers van de band The Birds met Roger McQueen. Natuurlijk vooral bekend van het nummer Turn, Turn, Turn. Ook My Back Pages, ook een compositie trouwens van Bob Dylan. Maar dit was oorspronkelijk uitgebracht door Bob op het album Another Side Of uit 1964. Maar deze uitvoering van The Birds is ook prachtig. Daar even een nummer van de meester zelf. Subterranean Homesick Blues.

Een sleutelhanger met minifoto van topdinnersterren, die krijg je gratis bij 4 pakjes Vitella instantpudding. Jongens, Vitella is in. Kopen!

Met deze Bob Dylan compositie was de eerste hit van Stevie Wonder in Nederland geboren. Blowing in the Wind. En hij kwam meteen tot de 9e plaats in de Veronica Top 40. Het hele levensverhaal van Bob Dylan vertellen in dit programma, dat zou A. te veel woorden kosten, B. te veel tijd en C. veel te weinig ruimte geven aan de muziek van Bob. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Er is een prachtige Wikipedia pagina in het Nederlands over de hele geschiedenis van Bob Dylan. En daar kunt u alles rustig nalezen. Een klein stukje van die geschiedenis toch dan even. Want Bob onderbrak zijn studie, gaf hem eigenlijk op, begin jaren 60, om te zingen aan het ziekbed van Woody Guthrie, een van zijn idolen. Woody zou uiteindelijk in 1967 overlijden. Hij maakte in 1962 een liedje voor hem, Song to Woody, en het stond op zijn eerste LP. Thank you.

0: want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: Monumentale platen in een monumentaal programma. U luistert naar het Muziekmuseum.

Amsterdamse band The Hunters. Ze zouden een grote hit hebben met het nummer Russian Spy and I. Maar ze begonnen hun carrière in 1965 met hun eerste single. En de A-kant daarvan was Mr. Tambourine Man. Het werd zelfs een top 40 notering, maar wel gedeeld met The Birds. Want in die tijd werd er nog op titel en niet op band gescoord. En een grote kans is dat die hit voor The Hunters vooral steunde op het geluid van The Birds. De B-kant van die single was ook een Bob Dylan creatie, It Ain't Me Babe. En nog even in Nederland te blijven, wel weer een nummer van de meester zelf van Bob Dylan, maar ook destijds nog vertaald voor Boudewijn de Groot. Er komen andere tijden. Het originele is natuurlijk The Times They Are A-Changin'.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Ook weer een creatie van Bob Dylan. Uitgevoerd door Manfred Mann, de Mighty Quinn en een grote hit van ze. 9 februari 1963. Een straalbezopen tabaksplanter uit Maryland, William Devereaux St. Singer, loopt in een hotel binnen in Baltimore en mishandelt daar diverse personeelsleden. Onder andere ook Hattie Carroll, een 51-jarige moeder van 11 kinderen. Zij wordt zo erg mishandeld dat ze eraan overlijdt. En Bob Dylan, begin jaren 60 ook zeer actief in de burgerrechtenbeweging en onder andere zingend bij de I Have a Dream toespraak van Martin Luther King, maakt daar een protestzong over. Want het vervolg op die moord is werkelijk verschrikkelijk walgelijk. Luistert u naar The Lonesome Death of Hattie Carroll. William.

All Over Now, Baby Blue. Ook weer een creatie van Bob Dylan, uiteraard, want je hoort alleen maar nummers van Bob Dylan in dit programma. Maar nu uitgevoerd door de formatie Dam. Ook weer bekend van vele andere grote hits uit de jaren 60. De meester zelf aan het woord. Uit 1969, een nummer 16 notering in Nederland. I Threw It All Away.

Joan Baez, een zeer belangrijke vrouw in het leven van Bob Dylan. En zij maakte een LP met allemaal liedjes van Bob Dylan. Een dubbel LP zelfs, Any Day Now. Je hoorde Love Minus Zero No Limit. Een nummer oorspronkelijk in 1965 uitgebracht door Bob zelf op het album Bringing It All Back Home. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze speciale uitzending in de september-serie over Bob Dylan. En dat allemaal ter gelegenheid van het 17-jarig bestaan van dit programma, het Muziekmuseum. Wilt u reageren op dit programma, stuurt u het mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat die heel bekend is geworden van The Birds, maar ook weer origineel van Bob Dylan. En we draaien het origineel, Mr. Tambourine Man. Graag tot volgende week met de volgende thema-uitzending van dit jaar.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren.